kong in saranang wa New Suriname's Burgerlijk Wetboek. En a wetboek dati kom baka 156 jari. Baka a oorspronkelijk wang. A oorspronkelijk wetboeku defu 1869 en natuurlijk wa aantal sani e chenchi lek pa une reiso buriki wagi moro no were moi wagi abisel une abmoro de boombigi telefoon dan preciso bena a recht dan ontwikkelingen ook toe e onsta en zo ook toe tapa gebied po te wan bai wan jari wan aantal sani chenchi sowieso want to word to change. Bijvoorbeeld, one tak onroerend goed moro, maar we taki onroerende zaak of register goed. Dat na een nieuw word to gite one by one jari of one jari nanga oso. En bijvoorbeeld in plaats van koopsom, je taki koopprijs. En one tra new change de. Dat wan koopovereenkomst moest dit op papira. Onne kan mek afspraak morgen gewoon nanga mofo. Vanaf 1 mei 2025 i moest voor pot santa papira. En dat wan taki Yusref kan mek i eigen overeenkomst. Maar if you no abi a kennis ge asan dati of ino gwenti of ino sap ala sanifa ator dati. Ade moro betere. Dat je benader wan notaris kantoor of hoe je pionangatori dati. Want tra nieuw begrip na a consumentenko. Dat wan taki, te bijvoorbeeld you wan buy wan jari nanga wan oso, dan je geniet wan extra bescherming. Sana bescherming. Ina pay alles direct te de bezig nanga saak. 10% je moest pay de mensen via a notaris kantoor. En ook toe, en je hebt 3 rokken voor denk je van mo bayasan of mino bayasan. If je pasa den 3 day, dan automatisch je moest bij. Maar if binnen den 3 rokken je taki van boy, mi chenchi mi serifu gedachte, mi chenchi po abasoroiti mino wan bayen moro, dan binnen den 3 rokken je mag po taki van minego moro fara. No one butu, no one next. Dat na a extra bescherming sa you. Te wan bai wan jari. Abi wan jari nanga oso wel te verstaan. En wan sma. Sa lik you nanga mi. Sa e bai. Wan natuurlijke persoon we taken bakratonga. Dus bijvoorbeeld te wan bedrijf. Of wan tra organisatie wan bai. Asan di sine gelde gi a organisatie dati. So sa gi wan sma. Lik you nanga mi. Ta wan sma sa ap libi. En ook toe een asma dati moest bij wan jari nanga wan oso. Dus anote je bij wan bedrijf, to, wan principe wan bedrijf de, dan a asan die zijn gelde. En die gelde ge identor dati. Te je bij no wan jari nanga oso, dan moest dit op papira. En mi betakik ba ino de verplicht voor gonawa notaris, voor meka pis dati, maar ade wel raadzaam voor go. En ina lip makandra, soms je jere sani, dan is mij taki, dan wan voorlopig koop overeenkomst. Dat is maar soort pri sani, ano de echt. To? Maar ano de zo. A term, a woord to voorlopig, to? Eigenlijk ano wan boom woord to in a context, ja zo. A jersey dat ibri lees ik aan taki, hey, mine wango moro fara dus me stop na nga tor dati. Maar wang overeenkomst, na wang overeenkomst. Lek fai kona makandra fu taki van we meka agri disi. Lek so imus kona makandra fu taki, uno wang dat amus vroko moro. Wo, verklaring ongeldig dat ane vroko moro, to? En ook tu wan trasani, zij je jere in een samenleving na. Omi ap wan koop overeenkomst ba. Dus nes mij denk je. Alasan zet ik ba. Maar ano de zo. Wan koop overeenkomst naar. Na a basis voor een afspraak.
Maar uiteindelijk, wat leveringsakte, wat transportakte, wat eigendomsakte moest komen. Toch? Die teken, een koopovereenkomst, dan bakken dat hij een leveringsakte moest vinden, precies. Dan, een wetgever, des massa mek den wetboeken, vind ik dat de prins spari dat sma moest zoveel mogelijk moest abba bescherming, zowel aan verkoper, lekker aan koper. Dus ook toe aan pay voor aan koopprijs moest vinden precies zoveel mogelijk via een notaris kantoor. Dat aan koper moest pay aan koopprijs nanga den kosten tap rekening voor aan notaris kantoor. Een notaris kantoor en mik den papieren en screen alasani. En dat een koper begint bij een verkoper, dat een verkoper een longwe naar een money of omgekeerd. Agree meki dan verkoper, konfu kon teken en bakade pas een koper op een money. No, zoveel mogelijk een beginsel voor gelijk overzicht. Dat want dat je zoveel mogelijk aan moest vinden precies samen. Op een moment is zoveel mogelijk. Dus een koper moest bij een koopprijs en een verkoper moest met een koper tot eigenaar. En via notariaat, je hebt morgen zich te patoor dat hij. Nadat je teken een koopovereenkomst, een leveringsakte, de notariskantoor moest zorgen dat hij een akte de registrering naar Gliskantoor. Want pas die teken aan leveringsakte en pas die aan akte dat die dien in naar Gliskantoor en de registrering daar trappen, dan pas je controle eigenaarie. Dus al akoper pay, een verkoper bijvoorbeeld akoperprijs met de 500.000 en akoper pay alle money naar een verkoper. Toch in een controle eigenaar eten. Zij de. Je moest teken papieren. Dat na wang koopovereenkomst, leveringsakte plus een leveringsakte moest registreren naar Gliskantoor. Dus, nou mek sma hori na spotu. Wang koopovereenkomst na wang koopovereenkomst. En ondanks i pay ala money in een controle automatisch eigenaar. Dus mi wan fu sekunu fu te wan duan sak to aksi altijd mi gramba mentaki aksi ne meki don to dus i mus fu aksi if you no sap wan sani en wan tra prinspa sani na ina koop overeenkomst daarin is napu de rechte na de verplekti fu ibri fu den sma. As masai seri, as masai bai. As masai seri, mus meka as masai sai bai tot eigenaar fu a pis grong. En as masai bai, adati mus paya geheel koopprijs a money na a verkoper. Maar soms ma e meki agri van bijvoorbeeld mo payu afu en de rest in chim chim chim chim chim PC. Dus a agree dat je moet snap bunta papira, want altijd mileri saye mekta papira te doro krutu bakra saye taki. If a papira no mek duidelijk, ik kan koti schrijf in die vinger. Dus daarom a de prins pari dat hij saye agree a overeenkom saye meki de duidelijk kring kring. Wantra prins pari sani na nogo meki afspraak dan je payas ma gewoon la la la la money. So. Ano de veilig attendisi en plus you sabi van oké, okay, if mi stort a money tap rekening voor a notaris kantoro, if a deal ne gomoro fara, dan mi sabi mi money de drape. Ano dat was ma longwe nanga mi money omgekeerd. If a money pay drape, dan asma sai seri, kan taki van ai. Asma dis klinka serieus asma sa wan pay. Want luku, a money de drape,
dat van notariskantoren. En aan notariskantoren kan bevestigen dat amoni de drape. A smasai seri, ik kies amoni pas nadat a registratie na gliskantoro vinde presi tap wan lid fasi, wan boom fasi. Want soms die situatie en abede sowieso abin comfort voor een mei dat die a koper pa ja verkoper keba a verkoper een a paimang en een paiding dan bijvoorbeeld net voor a registratie van de presi dan wan paimang voor a verkoper en lag beslag dat pas schrift zijn sa serie. Isabas pa ede sa onsta ge a koper. Sang mi pai kostet enzovoorts enzovoorts. En dan mi no kan kisa a grong sonder wan hebi. Want a notaris kantoro mo shi derop tu dat a koper e kis a pis grong of a san sa bai sonder enige hebi, sonder wan hypotheek, sonder wan beslag. Daarom a wetgever tak no des masa mik den wet buku. Ja, etak no van luister. Te soang saak de na notaris kantoro. A koopprijs na gane kosta a koper moes voepai van tevore storten tapa rekening van notaris. So dat tapa diva ondertekening a notaris ook to kan takie na a verkoper luku a money denami. Maar mo gie a money pas na dat a registratie po a papira sou teken no a akte fin de presi sonder wang was bepaalde situasie sonder wang situasie sa sorgus sosogi jugu jugu dat na a verprekti po a notaris extra no abedekba ma no extra abenadruk in a wetboek. Dus verkoper nog skreeki, hy mi teken mam no shimi money ete. Hy moes voet teken, omdat asan moes worden geregistreerd na gliskantoor. En a notaris o luku van oké, a nieuw registratie nummer de, alasan de boom, no wan hebi kon, to, fu a paimang fu, of eventuele paimang fu a verkoper. Dus, mi kan meken over no giyo. Nogmaals, unlek notaris kantoro, uno e du, la monitori. No, i musu ap wan bankrekening dat we mek over tapa bankrekening dat. Dat na moro veilig manier. Dus, un hor rekening na ator dati, dat san change van ons a new wetboek. No wago na wan break, en baka break, dat wo tak moro over den gevolgen, to? Deso so je teken wan koop overeenkomst, maar in een kontron eginari direct. Omdat misschien moest pay ete wan gedeelte voor a koop prijs. We gaan nu naar wan break tot zo.

ya unde bakana unu posa break da un begin taki dat ma new wet book de ma new Surinaams burgerlijk wet book de in Suriname akon baka 156 jari baka eerste wang en ade prins pari fu sabi dat a wetgever uiteindelijk dat na assemblee de make a wet zodanig dat zoveel mogelijk, ik kan vinden alle die regels direct bij elkaar. De no verspreid in wanneer IP losse wetten. No. Ik heb nu een nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. Voor 1 mei 2025 dan San Nobendeso. Dan heb ik een pis wetboek bij je regels aan je NV, dus naamloze vennootschap. Dan heb ik een pis bij je regels aan voor stichting, wet op stichtingen. No, alasani die in one also a Surinaams burgerlijk wetboek. En voor haar break, om het ook te over, een aantal sani change ook te tapen gebied, te wan bij wan also nanga wan jari. De woord te veranderen in plaats van koop, soms weet ik koopprijs. In plaats van onroerend goed, de wet dat die onroerende zaak of registergoed. Ook doordat we een koopovereenkomst moest dit schriftelijk, dus moffo agree naar een moffo tori, nee gelden moren, als zodanig. En dan heb je ook toe, zou ik haar consumenten koop. Dat wan taki, wan libisma lik you naar een mi, wan bij wan osso naar een wan jari, en dan heb je extra bescherming. Ten eerste 10% nomo voor een koopprijs af te pijen via een notariskantoor. En de verplicht voor pijen meer dan 10% dat na wang. En, maar ook toe, binnen 3 rokkende, heb je een gelegenheid voor dat je van no, mijn wang go moro varen naar een deal die ze, mijn wang baya osso moro. En no one smak aan dat je van oh, in a one more, dan moet je me one boot. So lang as massa one buy, doing of tak asan dat je binnen den 3 day. If den 3 day pasa, en you know op je mofo, dat automatisch toch je moet buy, also. Dus a depren spari fu sabi dat na extra bescherming sa wekari consumenten koop in a kader van a consumenten koop. No we go na one to gevolg. Te bij, maar ze nog pot eten op je ning. Ten eerste, een verkoper, als massa is serie, uit een juridisch eigenaar. Pas de akte teken dat aan mek je tot eigenaar en een akte dat registreer naar geliskantoor, dan pas als massa is serie nog de eigenaari moro. Before attend dat die anno deso. Verder ook nog, stel je voor dat een verkoper abi paimang, dat wan taki, as masai seri de eginari fu agro, a wan paimang ane paimang. A paimang dat ik kan leg beslag dat pas ref grong sa yu bai fu as masai seri. Saide, as masai seri officieel de ete geregistreerd lik eginari omdat in het teken een leveringsakte is. Een akte voor mek je tot eigenaren. Je leks smasa bij. Dus daarmee ook toe je moest voor rekening. Naar het een wansani. Stel je voor. Je bij voor een sma. Je pij safri. Asma kon de pos ik bapai. Pos asma mek je tot eigenaren. Dat wan taki. Dan je moest lombaka deng. Erfgenaam, dus massa adedes maar liep naar baka. Voor koen en presi voor de zaak nu naar jou. Dus ook toen naar asan dat hij moest hoor rekening. Daarom met ik altijd tegen den klanten. Luister zoveel mogelijk regel je tori. Zowel aan ons zo den papieren tori, maar ook toe aan monitori. Want if je pay in one hit, dan ik kan mek, as Masai seri kan mek je tot eigenaari, eigenlijk wantron. Toch, ik go wel via notariaat, maar no een obstakel de, voor dat ik nee, men kan mek je eten tot eigenaari, want
je moest pai eten enzovoorts enzovoorts. Nee. Dus we karing en bakratongo het beginsel van gelijk oversteken. Dat wantaki, a verkoper en me ka koper tot eginari ma a. Sma, as hy bai, en a ook toe moest pai ala money. Maar in a geval disi, want an a lek bifo, en a me pai na nga wang paki ayun, en you e pai na nga wang paki sukru. No. Ano deso moro, dus over en weer. A monitori moest waka zoveel mogelijk via a notaris kantoro. Dat na die a veiligheid in a belang voor alla den tusma. As masai seri, as masai bai. Dus a de prenspari fu sabi dat no begin pai, to, like one low man, maar aksi if in a sub pai mus pak wan situasi aan. We gaan nu naar een break, mijn laatste break in de aflevering DC. En we gaan naar u terug voor over de kosten voor zo'n leveringsakte, een overdrachtsakte. Tot zo.

Ja, und der Bacana Uno, Minascher Mann Franzmann von Notaris Kantoro Mannes, und Kantoro in Dona Juliana Straat Nummer 51. En über die Donderdag netti, von 9 Uhr tot 9:30, da we versorgen programma disi de Huis Notaris. Ik ben takik ba na begin van programma disi, wan nieuw wetboek kon. Nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. En ook tot op een gebied te wan bij wan jari, wan to change kon. En prins pari de husabi dat alle de afspraak zei je meki moest nap tap papieren, wan schriftelijk koopovereenkomst moest voeden. En daarna wan levering even de prijsie. En verkoper nog schrikken even een kiesje money direct. Zaken en waka via een notariaat. Een koper moest bij een koopprijs naar de kosten naar notariaat. En een notariaat baka dat acte die geregistreerd naar gelis zonder enige hebi voor jou verkoper. Want misschien niet een paimang. Dus zonder enige hebi moest contact nemen voor een koper.

0: nogmaals, koop overeenkomsten met je. Daarna leveringsakte. En de kosten, de als volgt. Je hebt natuurlijk de kosten van koopovereenkomst. Dat is vadong naar, zeg maar, de feiten, naar omstandigheden en zo aan situatie. Want aan alles aan de als revi en ibri situatie. Maar een globale indicatie. Dus nog haar minam je zie van, ik ben taxo. Nee, hij hangt af voor een situatie. Want sommige sma abi denemang dene tanja so denemang kon dene musgiman volmacht to en wat her trasani kan play ook to de bijvoorbeeld wat organisatie bij dus gewoon extra sani kan passa in wat situatie DC na wat basis indicaties hij kan abi sowieso en ongeveer 10% voor een koopprijs of een waarde die moest berekenen, lekker kosten. 4% de zegerecht. If je bijvoorbeeld one tori per one pa of one ma het draag over naar de ching, dan a zegerecht voor 4% het dalen naar 0.5%. Dus dat is nou een bijzonder tarief. Alanti werd mix zo, ik denk vanaf 2022. En voor kom de burgers tegemoet dat niet in alle gevallen je af bij je schrijf een kosten. Maar je hebt ook toe een 3% honorarium voor een notariskantoor. Dat je hebt ook toe een administratiekosten. Je hebt een vergoeding. Ze moest gaan naar geliskantoor 0.6%. Plus je hebt eten een vorm voor belasting bruto toegevoegde waarde, BTW. Dat na 10% voor een honorarium voor een notaris. Dus, zo je ziet, wat heer IP kostte de, maar ongeveer, je moest hoor rekening, like basisindicatie, van 10% voor een koopprijs of naar waarde. Dat ben de wat indicatie. Miwa gie u een tip. Te wan bij wan jari, of Iwan Seri. Begin actieinformatie naar een deskundige. Normaliter, je begint naar een notariskantoor. En dan, ik kan voorkomen zoveel mogelijk djugo. Zo. Me anouan temremang, dus nou aks me nouan san fator dati. Zo. Maar me sapouan toesan fu avroko disi. Dus daarom met tegi uno, me beguno. No begin pijn, no begin make afspraak even no sap affinifu atori te wan by wan jari of ser wan jari. Mi hopu dat a informatie disi bende kring dat a bende nofo dat u kan gebruiken te wan do saak en misataki tetralisi.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: at det stin yr.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heren.

0: SBG, 60 years of impact.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 minuten bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis.

0: Lieve, goede en barmhartige Vader, deze avond komen wij voor uw troon van genade als uw kinderen. Papa, we leven in de eindtijd. Gezien de dingen die er nu gebeuren in deze wereld, beseffen wij of behoren wij te beseffen dat wij leven in de eindtijd. En dat de komst van Jezus niet ver meer is. Vader, al de conflicten die er nu gaande zijn in deze wereld. De oorlogen, de geruchten van oorlogen. De armoede die toeneemt. De hongersnood die toeneemt. De rampen die toenemen. De liefdeloosheid die toeneemt. De onverschilligheid dat toeneemt, mijn God, Heer. De onverdraagzaamheid. Papa, de vele mensen die onschuldig vermoord worden overal in de wereld. Mijn God, de liefdeloosheid, de haat, de bitterheid die toeneemt in de harten van de mensen. Vader, je ziet wat er allemaal aan het gebeuren is in deze wereld. Maar uw woord leert ons dat het alles zou moeten gebeuren. U hebt ons voorzegd. U hebt ons gewaarschuwd. U hebt gezegd, wanneer we deze dingen zien gebeuren, moeten we weten dat die komst nabij is. En Vader, we beseffen dat het erger en erger zal worden in deze wereld. De liefde heeft plaats, de haat heeft plaatsgemaakt voor de liefde. Mensen, heren, kunnen elkander niet meer uitstaan. Men is meedogenloos, keihard en wreed geworden in deze wereld. En zoals ik al bad, mensen die onschuldig vermoord worden. En dan wordt het goed gepraat, heren, dat het gaat om drugsgerelateerde zaken of wat dan ook. Vader, u weet precies wat er allemaal aan het gebeuren is. Omdat wij leven in een tijd waarbij u ons erop had voorbereid dat het alles zou gebeuren. Vader, kijk wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Kijk wat er allemaal gebeurt in Italië, in Rusland, in Oekraïne. Vader, al die oorlogen, al die rampen die nu plaatsvinden, al die ziektes die er nu zijn, oh mijn God. En dit alles, u hebt ons erop voorbereid. U hebt ons het verzeg op dat u ons wilde waarschuwen, opdat wij alert zouden zijn. Deze dingen moeten gebeuren omdat uw woord in vervulling moet gaan. Maar de vraag is, waar staan wij als uw kinderen? Wat is onze impact? Hoeveel roepen wij tot u om daarin, heren, in te grijpen? En mensen, zij die nog tot bekering moeten komen, dat zij tot bekering moeten komen. Vader, ik bid dat in deze tijd velen zullen rennen tot u. En ontvangen genade. Ontvangen vergeving van zonde. U houdt van ons, o Vader. U houdt van ons mensen. En u hebt er alles aan gedaan. Opdat wij zouden ontvangen het eeuwige leven. Opdat wij zouden ontvangen verzoening met u. Opdat wij zouden ontvangen vergeving van zonde. En het eeuwige leven. Mijn God, ik bid dat deze dingen die er nu gebeuren in deze wereld, waar ook ter wereld, dat mensen, heren, tot het besef zullen komen, dat het nu of nooit is, dat ze zullen komen tot u en ontvangen vergeving van zonde, ontvangen genade, ontvangen het eeuwig leven, dat ze zullen komen en hun hart zullen geven aan de koning der koningen, aan de Heer der heerscharen, de Heer die voor ons verzoening heeft gebracht, redding heeft gebracht, vergeving van zonde heeft gebracht. Degene die voor ons gestorven is op het kruis van Golgotha. Dat wij door zijn striemen en door zijn dood vergeving hebben ontvangen van zonde. Herstel tussen ons en u. En het eeuwige leven heb je ons gegeven in uw zoon. Ik bid mijn God, weet iedereen overal ter wereld, focus men zich op wat er aan het gebeuren is in de wereld. Maar het is tijd dat, heren, mensen gaan nadenken dat als uw woord dit alles heeft gezegd, dan is het tijd dat wij, heren, ernst zullen maken en ons leven aan u geven. Is mijn gebed. In de wonderbare en machtige naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar
0: Radio Shalom, de Inspiration FM.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. 1 Johannes 4, vers 18. Een mevrouw op hoge leeftijd kon helaas niet ingaan op de uitnodiging van twee jonge mensen die zouden trouwen. Ze besloot een kaartje te schrijven en feliciteerde hen met de tekst die ik zojuist uit 1 Johannes 4, vers 18 heb voorgelezen. Ze wilde dat het jonge echtpaar zelf de tekst uit de Bijbel zou gaan lezen, dus schreef ze slechts de verwijzing. Johannes 4, vers 18. Ze vergat dus de 1 voor Johannes. Een misser, want in Johannes 4, vers 18 staat: u hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Wij vergissen ons nu echter niet en roepen alle echtparen op om de volmaakte liefde die God ons geschonken heeft zichtbaar en tastbaar naar elkaar toe te maken. Dan verdwijnt elke vorm van angst zoals Gods woord ons leert. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. 1 Johannes 4, vers 18. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Abba Vader, aan het einde van deze week willen we u dankzeggen voor alle gebeden die we hebben mogen opzenden. We willen u niet alleen bedanken voor al deze gebeden, maar we willen u ook danken voor alle verhoorde gebeden. We willen u danken voor gebeden die u nog niet verhoord hebt. Danken voor alles wat u reeds verhoord hebt. Dank u wel voor alle doorbraken. Dank u wel voor alle veranderingen. Dank u wel voor alle harten die u hebt aangeraakt. Voor alle levens die u hebt veranderd. Dank u wel dat velen hun gebedsleven is veranderd. Dat velen hun geestelijk leven een nieuwe dimensie is ingegaan. Ze zijn getriggerd in deze afgelopen week om meer en meer tijd door te brengen in uw tegenwoordigheid. Om uw aangezicht te zoeken. Om tot u te roepen. Om tot u te bidden. Elk moment, elke gelegenheid die ze krijgen, dat ze dat op een waardige wijze mogen benutten. Ik dank u wel dat hier vele van die kinderen het besef hebben ontvangen of hebben gehad in hun hart, dat ze zich meer en meer moeten overgeven aan u in volle overgave. Dat ze u moeten dienen vanuit een rein en heilig hart. Dat ze u moeten dienen vanuit een toegewijd leven. En dat ze vanuit hun hart, een diep in hun hart, een diep en heilig ontzag voor u mogen hebben. Dat de vrees voor u is toegenomen in de levens van vele van uw kinderen. Die het niet zo nauw meer namen met de dingen van u. Maar ik dank u wel, mijn God, dat Heer, u nieuwe dingen hebt gedaan in vele levens. Dat anderen een nieuwe commitment hebben gemaakt met u. Dat anderen hebben gezegd, ze willen verder gaan en hoger op gaan met u. Ik dank u voor al mijn broeders en zusters. Zij die nog grappen maakten, Heer. Dat ze het besef in het hart zullen hebben dat het nu geen tijd meer is om grappen te maken. Maar dat het tijd is om ernstig te worden. Om door alles u waarachtig te dienen. Dat ze zullen beseffen dat ze niet alles achterwege moeten laten. En u waarachtig gaan dienen. Zij die nog bezondigen. Zij die nog bezig zijn met zaken die u niet behagen. Ik bid mijn God dat al deze broeders en zusters van me, mijn God, tot het besef zullen komen dat zij zo niet verder kunnen. Maar dat ze ernstig moeten zijn in u. Dat ze u moeten dienen met alles wat in hen is. Met geheel hun hart, ziel, verstand en kracht. Dat ze zichzelf volkomen moeten overgeven aan u. En dat er in hun hart een diep en intens verlangen zal zijn om u te behagen. O mijn God, we hebben reden genoeg om u te danken. We hebben reden genoeg om u te prijzen, te eren, te verheerlijken, te verhogen en te aanbidden. Niet van wat u hebt gedaan, maar vanwege wie u bent. Wij beseffen, o mijn God, dat wij geen betere plaats zouden hebben dan bij u. Dat er geen andere God is voor wie wij ons kunnen nederbuigen dan u, de enige waarachtige God. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En de God die zei, alles wat u geschapen hebt was goed. En u zei op een gegeven moment, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Deze God dienen wij. De God die de aarde en alles wat daarop is, in zes dagen, gecreëerd heeft. En op de zesde dag gerust liet. We danken u, mijn God, dat u ons hebt geaccepteerd. Als uw zonen en uw dochter. En daarom bid ik dat wij

0: wij allen onze uiterste best zullen doen om u te behagen in alles wat we doen. Om u te verheerlijken en te verhogen en u te aanbidden. Dat wij ons leven mogen stellen als een offerande aan u. En u alle ruimte geven om Heer en Meester te zijn in ons leven. Is mijn gebed in de wonderbare en machtige naam. Die is boven alle andere naam. De naam van Jezus. En deze avond eindigen we om te zeggen. We houden van u, Abba Vader. We houden van u. Zonder u zijn we niks. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag is het een geweldig moment om de dag weer om met de Heere te beginnen. De Heere is zo trouw. We mogen altijd op hem rekenen. Soms lijkt het alsof hij ver weg is. Maar we mogen ervan verzekerd zijn dat hij er altijd is. Hij heeft het beloofd en zo is het. We zijn gisteren begonnen met een studie met als titel Zal strijd mij tegenhouden om gehoorzaam te zijn aan God? We zijn gisteren geëindigd met het getuigenis van een mevrouw die totaal verlamd was. Slechts haar wijsvinger functioneerde en daarmee deed ze het werk van God. Er kwam eens een broeder bij haar op bezoek en hij keek haar heel zielig aan. En ze zei toen, ik weet precies waaraan je denkt. Je denkt waarschijnlijk hoe het komt dat ik de Heere zo trouw dien en dat hij me toch niet geneest. Ze zei, als de Heere mij geneest, ben ik dood. Op dit moment zien de soldaten een ongevaarlijke vrouw. Een vrouw die tot niets in staat is. Maar ik ben juist het gevaarlijk wapen. Ik ben degene die de Bijbel vertaalt in de verschillende dialecten, zodat de mensen het kunnen verstaan. Hoe vaak is het niet zo dat we bij elk wisje-wasje een excuus vinden om het werk van de Heere niet te doen of het niet voort te zetten. Lobiwang, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God kan levens veranderen. God kiest vaak het zwakke om het sterke te beschamen. Het herinnert ons eraan dat het niet gaat om wat we kunnen doen, maar om wat God door ons heen kan doen, zelfs met één vinger. Zal strijd mij tegenhouden om gehoorzaam te zijn aan God? Deze vraag mag u zelf beantwoorden. De vrouw over wie we spraken, heeft het bewezen. Nee, haar beperking heeft haar niet ervan weerhouden om gehoorzaam te zijn aan God. Zelfs één vinger, geleid door de geest, kan een natie bereiken. Ik denk dat we allemaal in ons eigen leven hebben ervaren dat gehoorzaamheid soms heel veel pijn kan doen. Misschien toen u moest loslaten datgene waar u zoveel van hield. Misschien toen u moest spreken terwijl u liever zweeg. Misschien toen u moest bouwen terwijl u eigenlijk zou willen afbreken. Denk erover na. Wat houdt mij soms tegen om gehoorzaam te zijn? Is het angst? Vermoeidheid? Onbegrip? Schuldgevoelens? Gehoorzaamheid is niet afhankelijk van omstandigheden, maar van overtuiging. Paulus was overtuigd van zijn roeping en die overtuiging hield hem vast, zelfs toen alles wankelde. Paulus' gevangenschap raakte niet alleen hem, maar ook zijn omgeving. De soldaten, de ambtenaren, de bezoekers. Ze zagen een man die niet klaagde, maar getuigde. Zijn houding sprak luider dan zijn woorden. Ook uw strijd spreekt. Mensen kijken. Mensen luisteren. Mensen voelen. En als u blijft staan, blijft geloven, blijft gehoorzamen, dan wekt u geloof op in hen die toekijken. Als tiener was ik altijd op zoek naar een voorbeeld. Ik zocht naar iemand die de Heere toegewijd diende. Iemand in wie ik Jezus kon zien. Ik heb die nooit gevonden. Ik bleef in het internaat en elke zaterdagavond en zondagmorgen waren we verplicht naar de kerk te gaan. Ik denk dat het de bedoeling was om de kerk een beetje te vullen. Ik heb steeds verlangd om te begrijpen wat het betekende om Jezus te leren kennen. Maar het is toen helaas niet gebeurd. Ik dank God dat ik hem na vele jaren toch heb leren kennen. Stel uzelf de vraag. Wie kijkt er naar mijn leven? Wat zien ze? Zoals ik eerder zei, onze strijd raakt niet alleen ons, maar ook onze omgeving. In vers 14 lezen we: de meeste van de broeders hebben vertrouwen gekregen om het woord nog overvloediger en onbevreesd te spreken. Paulus' houding moedigde anderen aan. Zijn gevangenschap werd hun motivatie. Zijn strijd werd hun kracht. Dat is het mysterie van het koninkrijk. Wat u beperkt, kan anderen bevrijden. Stel uzelf de vraag: wie heeft mij ooit geïnspireerd door hun strijd? Ik weet, zoals ik u zei, dat ik ook naar een voorbeeld zocht. Ik keek om me heen, maar ik zag niemand. Ik wist dat het dienen van God meer was dan alleen naar de kerk gaan op zondag. Ik wist dat er iets krachtigers moest zijn in het dienen van God, maar ik vond niemand. Toen ik 18 jaar oud werd, zei mijn moeder: ga je geen belijdenis afleggen, je bent al 18. Ik zei toen: nee, ik wil geen belijdenis afleggen, omdat dat van mij verwacht wordt. Ik wil een relatie met God hebben. Dat is waar ik naar verlangde. En dat is wat ik uiteindelijk heb gevonden. Ik wil daarom nu ook een inspiratie zijn voor iemand anders. Laat ons leven een boodschap zijn. Soms bent u die Bijbel die mensen misschien nooit hebben of zullen lezen. Gehoorzaamheid in de strijd is de krachtigste boodschap die er bestaat. We kunnen niet nalaten om als afsluiting van de problemen die Paulus heeft meegemaakt te lezen Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ook zo'n tekst die à la dol wordt gebruikt, omdat we vaak niet snappen wat Paulus bedoelde met deze tekst. We denken dat Paulus dit zei toen hij on the top of the mountain was. Deze tekst is geschreven als reactie op wat hij had doorstaan. Met andere woorden zegt Paulus hier: ik ben in staat alle dingen te doorstaan, aan alle moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden. Hoe was hij in staat het te doen? Vanwege diegene die in hem was en hem de kracht gaf om de omstandigheden het hoofd te bieden. Wanneer Paulus schrijft: ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, klinkt het als een triomfantelijke geloofsbelijdenis. En dat is het ook. Maar deze woorden zijn geen goedkope slogan of een oppervlakkige motivatie. Ze zijn het resultaat van een leven vol beproevingen, ontberingen en diepe afhankelijkheid van God. Deze tekst is geen magische formule, maar een diepe uitnodiging tot vertrouwen, vooral wanneer het leven ons uitdaagt. Paulus kende honger en overvloed, vrijheid en gevangenschap. Hij werd geslagen, gestenigd, heeft schipbreuk geleden en is vaak verkeerd begrepen, zelfs door zijn eigen broeders. Toch leerde hij, te midden van deze wisselende omstandigheden, één geheim: tevredenheid die niet afhankelijk is van wat je hebt, maar het is afhankelijk van wie je hebt. Filippenzen 4 vers 13 is geen uitspraak van gemak, maar van doorleefde genade. Belangrijk is het te weten dat deze tekst is geschreven vanuit een Romeinse gevangenis. Niet vanuit een comfortabele airco-kamer of lekker ergens bij het strand waar hij zat te chillen. Het is een getuigenis van een man die alles heeft opgegeven om Christus te winnen en die nu in ketenen getuigt van een innerlijke kracht die geen cel kan opsluiten. Wanneer we teruggaan naar het begin van Filippenzen 4, dan spreekt Paulus over vreugde, over zachtmoedigheid, over gebed in plaats van zorgen. Hij roept op tot vrede, tot denken aan het goede, tot leven in dankbaarheid. In vers 4 zegt hij zelf, verblijd u in de Heere. In vers 5 zegt hij dat onze vriendelijkheid bij alle mensen bekend moet zijn. En dan, vanaf vers 10, begint hij te spreken over zijn omstandigheden. Hij zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Of hij nu honger heeft of overvloed, hij heeft geleerd om niet afhankelijk te zijn van de buitenkant. En dan komt vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hij zegt niet, ik kan alles wat ik wil, maar ik kan alles doen wat God van mij vraagt, omdat Christus mij kracht geeft. Het woord, ik vermag, betekent, ik heb kracht, ik ben sterk, ik ben in staat. Paulus zegt dus, ik ben in staat om alles te dragen, alles te doen, alles te doorstaan, niet door mezelf, maar door Christus. Deze Paulus, die God zo trouw diende, deze Paulus, die het grootste deel van het Nieuwe Testament schreef, had een ziekte. De naslagwerken zeggen dat hij een oogziekte had. Hij zegt zelf dat hij heeft gebeden voor genezing, maar de Heer zei, mijn genade is jou genoeg. En wat deed Paulus? Stopte hij met het dienen van de Heer? Helemaal niet. Hij bleef de Heer doordienen tot zijn dood. Zullen wij de Heer gehoorzaam blijven, ook wanneer hij niet doet wat wij van hem vragen? Of zullen wij hem dienen en volgen voor wie hij is? Ik zei u, Paulus schreef deze woorden niet op een bergtop, maar in een dal. Niet in triomf, maar in strijd. En toch zegt hij, ik kan het aan. Niet omdat ik sterk ben, maar omdat Christus hem kracht geeft. Uw strijd hoeft uw gehoorzaamheid niet te stoppen, want u bent verbonden met de kracht, met de bron van kracht. Laat deze tekst een proclamatie zijn, een gebed, een belofte, een wapen. Paulus was fysiek beperkt, maar geestelijk vrij. Zijn lichaam zat vast, maar zijn geest vloog. Zijn situatie was donker, maar zijn boodschap was licht. En dat is de oproep vandaag. Laat u niet definiëren door uw beperking. Laat u leiden door uw roeping. Laat u niet stoppen door omstandigheden. Laat u drijven door genade. Want als God Paulus kon gebruiken in ketenen, kan hij ook u gebruiken in elke situatie. Laten we bidden. Eeuwige Vader, u bent onze kracht in zwakheid, onze hoop in duisternis, onze vreugde in verdriet. Vandaag nemen we deze woorden niet alleen in onze mond, maar in ons hart. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Leer ons te leven vanuit uw kracht. Breek onze afhankelijkheid van ons eigen kunnen. Vul ons met uw geest, zodat we durven te wandelen waar u ons roept. Geef ons moed om te geloven, kracht om te volharden en liefde om te dienen. Mogen deze woorden ons liefdeslied worden, Niet als een slogan, maar als een getuigenis. Want u bent genoeg. U bent de God die deuren opent, zelfs in gevangenissen. U bent de God die spreekt, zelfs in stilte. U bent de God die werkt, zelfs in onze zwakheid. Vandaag brengen wij onze beperkingen bij u. Onze ketenen, onze zorgen, onze twijfels. En we vragen, gebruik ze, Heere. Laat onze situatie een getuigenis worden. Laat onze pijn een podium zijn voor uw kracht. Geef ons moed zoals Paulus. Geef ons vreugde in de storm. Geef ons vuur in de nacht. En laat ons leven spreken van uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Ik ben zuster Richard. Indien u een opmerking heeft of een vraag met betrekking tot deze studie, kunt u mij bereiken op het nummer 88-65-68. Ik groet u en zo de Heere wil, tot morgen. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Veilig verzekeren. Self Reliance.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Hij is in u en met u. Dat is vandaag onze thema. En onze thematekst is 1 Korinthe 1 vers 9. God is trouw. Door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Pastor Chris zegt dat hij zich herinnert een verhaal van een predikant die twee stoelen op zijn podium in de kerk plaatste. Hij zei dat de ene stoel voor hem was en de andere voor de Heilige Geest. Dit is echt spannend. Wanneer hij de gemeenschap wilde hebben met de Heilige Geest, ging hij op zijn stoel zitten en zei, Heilige Geest, dat is uw stoel. Alsof de Heilige Geest dan zou gaan zitten om een gesprek te beginnen. Het klonk alsof een aardig gebaar. Ja, zo klonk het. Maar zo wil God dat niet. Hij wilde dat we zo denken over gemeenschap hebben met de Geest van God. De Heilige Geest woont in u, geliefde, niet buiten u. De Heere Jezus zei tegen zijn discipelen, en dat mag u gaan lezen in Johannes 14, vers 17. Want hij blijft bij u. En hij zal in u zijn. Hij zegt niet buiten. U kunt de Heilige Geest niet buiten zoeken, geliefde. Met andere woorden, terwijl hij bij hen was, was het Gods plan en doel dat de Heilige Geest in hen zou komen en in hen zou wonen. Halleluja. Op de dag van Pinksteren kwam er, zoals de Bijbel zegt, een geluid uit de hemel als van een hevige, ruisende wind. Handelingen 2 vers 4 zegt, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Halleluja. Vanaf die dag is de Heilige Geest in hen gekomen, geliefde. Dat is ook met u gebeurd als u de Heilige Geest heeft ontvangen. Ja, hij zit niet op een stoel naast u. Nee, hij is bij u, in u en overal om u heen. Hij gaat overal met u mee, geliefde. Dat is de reden waarom u zijn stem van binnenuit en van buitenaf kunt horen. Hoe geweldig zou uw leven zijn als u voortdurend en bewust gemeenschap zou hebben met de Heilige Geest? Gemeenschap is intimiteit met hem, geliefde. Dat is hem kennen en een relatie hebben met hem. Het is samen delen. Hij is niet langer een vreemde voor uw geliefde, maar iemand met wie u vanuit uw hart verbonden bent. Deel altijd uw hart met de Heilige Geest, geliefde, over alles. Breng het bewustzijn van zijn aanwezigheid en zijn liefde in uw dagelijkse leven. In uw wandel, lieve mensen, wees u altijd bewust van zijn geweldige werk in uw leven. Praat met hem alsof hij een levend wezen is, want dat is hij ook. Ga met hem. Ga met hem overal. En ga vooral met hem om. Alsof hij altijd bij u is. Want hij is altijd bij u. En hij hoort u. Halleluja. Voer gesprekken met de Heilige Geest, geliefde. Deel uw gedachten met hem. Wetende dat hij veel om u geeft. En altijd het beste met u voor heeft. Halleluja. Wauw. Wat een rhapsodie, geliefde. De Heilige Geest is een persoon. Hij leeft in u. Heb intimiteit met de Heilige Geest. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest in mij. Ik geef van een rijke gemeenschap met hem. Ik geniet van een rijke gemeenschap met hem. En ik wandel in voortdurende verbondenheid, leiding en intimiteit met hem. Ik ben mij bewust van zijn aanwezigheid en ontvang altijd leiding, wijsheid en kracht in Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, als u de rapsodie wenst opgestuurd te krijgen, voelt u zich vrij ons te appen.
met het thema en dat is Hij is in u en met u. En u stuurt het naar 864-646. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afzender van Christ Embassy. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

0: Happy beautiful morning. Happy beautiful morning, geliefde. Het is vrijdag vandaag en het is 6:08. En hier zitten we weer lekker in de studio van Radio Shalom en televisie. En zoals u weet ben ik niet alleen, ik ben met onze esteemde sister Yvonne. En ik geloof dat ieder lekker geslapen heeft, want ik heb ook heerlijk geslapen. Abesuit is zodanig dat bijna mipse ayuru, maar God is good, yes. We zijn weer in uw eigen programma, uw enige echte programma in the morning. And that's the morning move. We zitten hier tot 8:00 en we zullen samen gezellig leuke dingen, bemoedigingen, verschillende leuke songs afspelen. En zeker ook genieten van uw bemoediging van huis uit. Weet u wat, geliefde, het is zo een voorrecht om hier te zitten, om het geweldig volk van God te dienen. Want dat is het, God ziet u bijzonder, want dat bent u. U bent zijn koninklijke priester. En hier ben ik om u, samen met zuster Yvonne, om u te mogen dienen. Halleluja. Wat een voorrecht voor ons. Ik geloof dat overal waar u bent, dat u al wakker bent. En dat zal ik zo meteen zien in de berichten die binnen zullen komen. Ik heb een heerlijke nachtrust gehad, heb ik al eerder gezegd. En gisteren was ook een bijzondere dag, want Abiging is dit. Ja, het is gisteren begonnen. Loeke zuster Yvonne lacht. Maar dat is het, hè. Wanneer je in de Here bent, oh my God, is the best place to be. Yes, yes, yes. It's the best place to be, my dear sister and brother. Dus ik stuur de groeten nu alvast al naar de mensen van Ringweg Zuid en Noord. Ik weet dat ze wakker zijn. En Charlesburg, Sorgo Passie en Quata Passie stuur ik ook de groeten. En omdat het nu al 6:10 is, dan gaan we gelijk even de bemoediging, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Doen ja, want daar moet je denken, dan komen we dan plotseling de verplichtingen. Yes. Die, ja, ze zijn deel van Shalom, ja. En dan hebben we de verplichtingen en straks hebben we dan ook de kinderen die zullen genieten. Want de school staat ook straks, hè. Ja. En ik denk dat de kinderen al ready zijn. Om weer hun licht te laten schijnen.
1: Amen.
0: Yes, want wanneer je vol bent, hè. De Heere straalt door jou, dan ben je daar niet alleen voor jezelf. Maar je bent ook voor anderen. Dus ik geloof dat de kinderen ready zijn. Terwijl we genieten van achtergrondmuziek van King of Eternity by Sylvie van Love World Singers. Dan zullen we gelijk in onze bemoediging gaan van vandaag. En dat is dus gehaald uit 2 Korinthe 3 vers 18. Terwijl wij de heerlijkheid van de Heere weerspiegelen, worden wij veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Halleluja.
1: Amen,
0: halleluja. En dus dit heeft te maken met de rhapsody van realiteit. Hè. Ik heb het daaruit gehaald, het heeft tot me gesproken. En precies ons gesprek van morgen ook brengt je gewoon naar daar. Toch alles wat we doen, laten we het doen voor de Heere en met de Heere in mind, begrijp je? We kunnen niet apart zijn van de Heere.
1: No.
0: Want wanneer je blijft kijken, toch? Blijf kijken naar hem, geloof me. Ga je zien van, zaken gaan minder moeilijk zijn.
1: Mm-hmm.
0: Zaken gaan minder zwaar voelen.
1: Mm-hmm.
0: Begrijp je? Want je kijkt naar hem. En dus we kijken dus niet, we focussen dus niet naar onze problemen.
1: No.
0: Toch, laat me niet zeggen onze problemen, want we nemen eigen niks.
1: Nee.
0: Naar de problemen.
1: Yes.
0: Want het is ook belangrijk, hè. Hoe praat je, wat zeg je?
1: Mm.
0: Begrijp je? We kijken niet naar de problemen, want ze zijn niet van ons, maar onze aandacht is dan op onze Heer. Begrijpt u? Die problemen zijn er. Ze zijn er, maar ze zijn voor een periode.
1: Ja.
0: Ze zijn er niet om te blijven, geliefde. Als we kijken naar Petrus. Petrus is een voorbeeld die pastor heeft gegeven. Toch?
1: Yes.
0: Petrus liep op het water zolang zijn ogen op Jezus waren.
1: Amen.
0: Toch?
1: Yes.
0: Maar toen hij naar de wind en de golven keek, werd hij bang.
1: Mm-hmm.
0: En dat is precies wat er gebeurt met mensen. Vooral de kinderen van God.
1: Ja.
0: Weet je, hij werd bang en hij begon te zinken. Omdat hij niet meer keek op Christus.
1: Yes.
0: Wat heeft Christus gezegd? Kom naar me.
1: Mm-hmm.
0: En kijk naar mij.
1: Mm-hmm.
0: En het moment dat hij zijn ogen keerde en hij keek naar de golven, tuurlijk je vrede, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Tuurlijk ongeloven kon, toch? Mm-hmm. Want dan denk je van, mijn God, wat gebeurt er? Kijk naar Jezus. En dat is vandaag wat ik wil meegeven, geliefde.
1: Yes.
0: Het is iets dat u al weet, maar soms is die reminder nodig. Yes, a reminder ervan nodig. Petrus liep op het water. En hij liep omdat hij Jezus zag. Maar het moment dat hij zag de omstandigheden. Mm-hmm. Het moment dat u ziet de omstandigheden. Dat plotseling je puri uit op gado. En wat gebeurt er? Net als Petrus. Mm-hmm. Maar dat zijn we niet. Want we focussen op het woord, geliefde. Ook wij kunnen ons laten beheersen door de omstandigheden. Door onze problemen, geliefde.
1: Yes, yes, yes, mm-hmm.
0: En dan heb je dat christenen. Dan lijkt het alsof Jezus niets doet of kan doen. Mm-hmm. Begrijpt u?
1: Yes,
0: dat is wat de mensen uiteindelijk denken van. Maar ja, waar was Christus toen dit met me gebeurde? Waar was Christus? Ja, je hebt zelf ook mensen die zeggen van. Ze zijn disappointed. Ze zijn teleurgesteld in Christus.
1: Ja. Yes.
0: Begrijpt u? Nee, mijn geliefde. Ik weet dat u dat niet bent. Omdat we weten van, Christus gaat u nooit teleurstellen.
1: Mm-hmm.
0: Christus heeft wel behagen in u.
1: Ja.
0: Begrijpt u? Hij wil gewoon dat alles goed gaat met u. Denkt u dat hij wil dat u pijn leidt? Of zo? Maar onze leven moet gebaseerd zijn op geloof.
1: Yes.
0: Kijk naar hem. Kijk naar hem, geliefde. Niet naar de angst, niet naar uw probleem, niet naar de problemen, niet naar de tekortkomingen of wat mensen zelf zeggen. Want soms kan je focussen op wat mensen zeggen en denken van, hé, ik voel me minder waardig.
1: Mm-hmm.
0: Omdat jij gelooft wat mensen zeggen over jou. Maar ben jij dat echt? Nee. Kijk in de spiegel. En dat is de Bijbel voor ons als kinderen van God. Kijk in de spiegel. Als je kijkt in de spiegel, zegt de Bijbel. Het moment dat je daar ziet, dat zie je jezelf. Maar wees niet als iemand die in de spiegel kijkt, de Bijbel. En het moment dat hij weggaat, dan vergeet hij wie hij is.
1: Ja.
0: Nee. We refuse to be that person. Yes, dus kijk op Jezus, geliefde. Dat is de bemoediging van vanmorgen. Je hoeft vandaag niet alles te begrijpen of op te lossen. Nee. Maar focus op de Heer. Focus op de dingen van de Heer. Blijf bidden, geliefde. Blijf het woord bestuderen. Blijf geloven in Christus. Blijf Jezus. Blijf kijken op Jezus, lieve mensen. Laten we niet kijken naar anderen. En dat is waarover we spraken vanmorgen, zuster Yvonne, toch?
1: Yes.
0: Van, there is no other place like Christ. En het is zo belangrijk, geliefde. Ook al neemt iemand alles van je weg. Ze kunnen Jezus niet uit je halen.
1: Nope.
0: Ze kunnen Christus niet uit je hart halen, geliefde.
1: Mm-mm.
0: Nee. Want wanneer je bijvoorbeeld, denkt of kijkt. Verandert. Wanneer je kijkt of denkt aan Christus. Toch? Veranderen de dingen. Je gaat zijn heerlijkheid zien. Dat is wat er gebeurt. Hoe dichter bij je Christus bent, hoe meer je gaat zien dat je leven gaat veranderen. Je gaat groeien van heerlijkheid naar heerlijkheid. Yes, because that is the life that God, wat God voor ons wil, geliefde. Yes. Mm. Dus geliefde, vanmorgen wil ik u bemoedigen hieruit. Uit een 2 Korinthe 3 vers 18. Kijk op Jezus, zie op Jezus, niet naar de problemen. De problemen gaan er zijn. Maar zie dat als een challenge to bring you higher.
1: Yeah.
0: Begrijpt u?
1: Yeah.
0: Ja. Dus kijk niet op de problemen, niet naar wat mensen praten of denken over je. Dit klinkt alsof we het vorige week al hadden bemoedigd. Hè?
1: Ja, hè?
0: Echt waar, hè? Maar dit wil zeggen dat Holy Spirit want to kwam smamoujere DC. En ik weet, zuster Yvonne heeft sowieso iets aan. Want luistert u nou, vanaf volgende week ben ik voorlopig alleen.
1: Ja,
0: want
1: ja,
0: sister Yvonne in travel. Mm-hmm. We zijn internationaal.
1: Zo zijn
0: we hier, zo zijn we daar.
1: Yes,
0: maar
1: yes, yes, yes.
0: Ze is er niet dus voorlopig voor een heel maand. Hè?
1: Ja,
0: oh my god, dus dat zijn vier zondagen. Vier vrijdagen. Nee, maar het komt helemaal goed. Ze gaat bellen, ze gaat appen. Ja, jullie gaan
1: natuurlijk,
0: horen van
1: natuurlijk. Of course.
0: Want ze is al deel van die Biggie Family Farah. Radio Shalom. Yeah. Yes, dat is Sister Yvonne.
1: Ja, jawel.
0: Speedkong.
1: So, basically, you said it so perfectly. Let me start off saying good morning, everybody. Good morning. I'm happy to be here. Happy Blessed Friday. It's weekend.
0: Mm-hmm.
1: In the morning move.
0: Yes.
1: So, like you said it so well, stay focused on Him. You know, like you said, problems are there. But you know, problems always come with a solution.
0: Amen.
1: There's no problem without
0: Amen.
1: A solution.
0: I like that one.
1: So
0: yes.
1: When you're focused on Him, you are the solution. You have the solution.
0: Amen.
1: You understand?
0: Yes, yes.
1: So, like you give the good example of Peter's, like when he asked Jesus, can I come to you? right? He was focused on him. He was looking at him, and he could walk on water. But the moment he turned his eyes left, right, fear kicked in. Yes. And his focus was no longer on him.
0: Yes.
1: So that's how people, that's how you should see life. When you're focused on him, your life will go smooth. Things will happen, but you have the solution. You know how to move.
0: Amen.
1: But the minute you turn your eyes left or right, distraction, that's what you call distraction.
0: Mm-hmm.
1: Now that you're not focused on him, then things are going to start happening. And don't, please remember, the strategy of the enemy is distraction is
0: yes.
1: one of his big tragedies.
0: That's true.
1: So when he's distracting you for your eternal life, he's distracting you for the spiritual and where you're supposed to go, your destiny. Because he doesn't
0: yes.
1: want you to do that. And that most of the time when people are thinking, oh my Lord, you know, God is not listening, Jesus is not, where was your focus? Were
0: mm-hmm.
1: you focused on him?
0: Mm-hmm.
1: Those are the questions you should ask yourself first before you start mm-hmm. doubting.
0: Yes,
1: before
0: amen.
1: You start saying, I'm disappointed.
0: Amen.
1: I have prayed. I have done this. Where
0: mm-hmm.
1: was your focus?
0: Yes.
1: Were you in the Word? Because the Word
0: true.
1: Is everything.
0: Yes.
1: So like, my beautiful Dignes is here. Focus on him and you will
0: yes.
1: see your life moving from
0: Amen.
1: Glory to glory.
0: Hallelujah. Yes, thank you so much. Thank you, well.
1: You're mm-hmm. welcome.
0: Então, uma mooie Porsche voor die eigen, hè? Ai, maar is een mooie Porsche, geliefde. We
1: yes.
0: gaan dan even een song pakken en dan zijn we straks terug bij u. Yes, want ik hoop dat ieder een, iets hieruit heeft gehad vandaag, hè? Yes. Oké, okay, we gaan gelijk in een song. Power in the Name.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 25 september 2026. Welzalig het volk, welks God de Heer is. Welzalig het volk, welks God de Heer is. Psalm 144, vers 15. Het leerwoord. Hij is Heer over allen, rijk voor allen die Hem aanroepen. Hij is Heer over allen, rijk voor allen die Hem aanroepen. Romeinen 10, vers 12. Het gezang. Rijk van God, rijk van God.

Schaduwlach, dat des twijfels duister zwichte. Breng aan het aarde licht en heel genot. Rijk van God, rijk van God, rijk van God, rijk

0: ver. Zeker voor jou. Ja. Hey. Apple Sketchers, dat maakt ieder blij. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Die Apple Sketchers. Ketchup. With Dappels Ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik heb
1: niet dingen aanbesteld, Rowee. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Piquets, hoe gaat het? Fijn dat jullie alle dagen zijn komen luisteren naar het verhaal over de Toren van Babel. Alvorens we verder gaan met de vertelling van vandaag, zullen we eerst in gebed gaan. Eerbiedig zijn allemaal. Vader in de hemel, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat we heel goed en wel zijn opgestaan. Dank u wel dat we vandaag weer mogen luisteren naar het verhaal van de Toren van Babel. Vader in de hemel, we vragen u alstublieft als u ons ook kan bijstaan en dat we ook naar u mogen luisteren, o Heer. Dat u ons oren kan openen en onze ogen ook kan openen, o Heer. Zodat we kunnen luisteren, we kunnen uw stem horen en ook verstaan. En dat we ook kunnen zien wanneer u ons wat wilt wijzen, o Heer. Vader in de hemel, dank u wel voor onze mama's en ook die papa's. En ook alle tantes en oompies. Dank u wel, o Heer, dat we een familie mogen hebben. Kunt u ons vandaag ook bijstaan in alles dat we zullen doen. In Jezus' naam. Amen.
1: So happy kids. Zullen we de tekst van de week weer even samen opzeggen? 1, 2, 3. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. En het is gehaald uit, hoor ik het daar ergens? Ja, Genesis 11 vers 7. Goed zo, deze tekst niet vergeten en goed onthouden, ja? Happy kids, gisteren hebben we reeds enkele dingen opgenomen wat we hebben geleerd uit het verhaal over de Toren van Babel.
0: Ja, nu weet ik ook, net als de overige Happy Kids, dat doordat de mensen naar verschillende delen van de wereld zijn gegaan, de verschillende talen in de landen zijn ontstaan. Ja, maar zuster, ik heb een vraag. Waarom werd de naam van de Toren Babel genoemd? En wat betekent dat?
1: De naam Babel betekent spraakverwarring. En de Heere God heeft de toren zelf zo genoemd. Omdat de mensen hun eigen taal niet meer konden spreken. Ze konden elkaar niet meer verstaan. Dus er ontstond een spraakverwarring. Vandaar de naam Toren van Babel.
0: En aan het begin van de vertelling was er een leider die de mensen aangaf wat ze moesten doen. Wie was hij?
1: Die leider heette Nimrod. En Nimrod was een achterkleinzoon van Noah. Hij was ook een man die veel van vechten hield, hoor. Hij hield echt veel van vechten. En omdat hij zo van vechten hield, waren mensen soms ook bang voor hem.
0: Oh, oké. Okay. Ik zou ook bang voor hem zijn, hoor. Hoe hij van vechten houdt.
1: Ja, inderdaad. Zo, happy kids. Nu kennen we het verhaal over de Toren van Babel nog beter. Gisteren hebben we reeds enkele dingen opgenoemd die we hebben geleerd uit het verhaal. Is het jou nog gelukt om nog enkele punten te kunnen opschrijven? Zuster, heeft u dat ook kunnen doen?
0: Ja, zuster. Ik heb eruit geleerd dat als mensen samenwerken, ze heel veel kunnen bereiken.
1: Ja, dat is waar. Maar dan moeten ze nog steeds God vragen om ze te helpen. Oké, happy kids. Hebben jullie ook nog wat kunnen opschrijven over wat God wil dat we niet moeten doen? Ja, ik hoor het. We moeten niet jaloers zijn.
0: Ja, want dat maakt dat we steeds gaan willen wat andere mensen hebben.
1: Ja, maar het kan ook zo zijn dat je jaloezie maakt dat we geen mooie en leuke dingen aan elkaar toewensen. Precies hoe de leider Nimrod niet wou dat anderen een stad net zo mooi als die van hun hadden.
0: We hebben ook geleerd dat het belangrijk is om God te blijven volgen, al doen de mensen om ons heen verkeerde dingen.
1: Ja, dat noemen we met een mooi woord volharden in de Heer of volharden in geloof.
0: Zuster, zijn er nog zulke andere verhalen in de Bijbel waarbij God de mensen een blijvende herinnering heeft gelaten, net zoals de regenboog en de toren van Babel?
1: Ja, er zijn zeker nog enkele verhalen, zoals bijvoorbeeld het verhaal over de vrouw van Lot, die veranderd is in een zoutpilaar omdat ze niet heeft geluisterd. Ze heeft zich omgekeerd om te kijken wat God met de stad Sodom en Gomorra liet gebeuren.
0: Oké. Het is dus belangrijk dat we blijven luisteren naar wat God van ons wil. Anders zullen we minder leuke momenten meemaken.
1: Dat is helemaal waar, zuster. Zo, happy kids. Heel goed onthouden wat de toren van Babel heeft betekend voor alle mensen op aarde. Omdat de mensen trots waren, ze wilden het beste voor zichzelf alleen. En ze luisterden en dienden God niet meer. De toren die ze aan het bouwen waren, heeft God stop laten zetten, omdat hij niet wou dat de mensen erger werden. Vandaar dat hij verschillende talen heeft laten spreken onder de mensen. Vandaar de naam Toren van Babel of spraakverwarring. Ga en vertel dit verhaal aan een ieder die je kent. En niet vergeten, we hebben als Happy Kids nog steeds onze WhatsApp-nummer waarop je ons kan WhatsAppen of bellen als je iets niet hebt begrepen. En ook onze Facebook-pagina waar je alle vragen mag stellen over de verhalen en de vertellingen. Vergeet niet om het te liken en te sharen. Voordat we gaan groeten, zullen we eerst samen met jullie bidden. Eerbiedig allemaal, Vader in de hemel, wij danken u dat u ons weer een prachtig verhaal over u hebt laten horen. Dank u wel voor uw genade, dat u ons elke week en elke dag in staat hebt gesteld om te komen luisteren naar wat u aan ons wilt vertellen. Helpt u ons dat we elke keer tenminste één vriendje of vriendinnetje meenemen om te komen luisteren naar uw verhaal. Dank u wel voor alle zusters en broeders die iedere keer komen naar de radio om ons te vertellen over u. Dank u wel dat we gezond zijn, dat we kunnen eten, dat we naar school mogen gaan, dat we schone kleren hebben. Helpt u ons dat wij niet zoals de mensen van Toren van Babel worden, maar dat we elke dag u mogen blijven dienen en naar u mogen luisteren. Dat we niet jaloers zijn op wat anderen hebben of dat wij niet het beste wensen voor anderen. Helpt u ons daarbij en wees elke dag met ons. Dit vragen wij u in de naam van Jezus. Amen. So happy kids, bedankt en tot de volgende keer.

0: Het is 7 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Boy, mi wa klara ozo. Mala san opo prijs. Plus abit chat kost mala. Maar mi suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu an new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi by Historex.
4: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van 't Hoogruisstraat. Hyundai. Everyone wants to drive it.
5: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Mijn geliefde, yes, het volk van God. Het is nog steeds de morning move. En is het weer de helft van de morning move? En ik weet dat u nog actief bent, hè? Want Radio Shalom, Nick Mopo. Het blijft alleen op Radio Shalom. Mikesien van Eugène Main. En het is 7:04. We hebben nog enkele 1 uurtje te gaan, hè? Eigenlijk niet eens meer een hele uur. Dus ayuru elong. Maar ik weet dat we jarigen hebben vandaag. En we hebben zeg maar al een tijdje geen leuke dingen gedaan met de jarigen. Dus ik bedoel een Polonaise. Maar dan voel je je jarig, toch? En dat hebben we vandaag voor alle jarigen. Dus als je iemand kent die jarig is, stuur ons een bericht. Of u mag ook bellen naar de studio, zodat we dan de persoon extra aandacht kunnen geven. Hey, en misschien ben jij zelf jarig. Bel ons even.

En ook de berichten komen binnen. Ik zie dat mama Evie al wakker is. En mama Evie zegt blij jullie stem te horen. Ben nu pas on. En dat was wel voor zeven, voor half zeven. Was bezig te praten met de heilige, met de hemelse vader. Amen, mama Evie. En wanneer u zo bezig bent, hè, wilt u echt niet eruit, hè? Want het is zo'n bijzonder gesprek. En ze zegt verder gezegend weekend voor alle luisteraars. Ian, gedenk God in alles en neem wat rust. Want ook dat staat in Gods woord. Oh ja, precies, hè. Wat komt helemaal goed met onze broeder Ian. En hij heeft ook gehoord, mama Eva.

Gafé no we gafa gadu amatu sapta gado bigi inderdaad. En mama en lieve zusin die stuurt ook een bemoediging vanuit Jesaja 57 vers 15. Dit zegt de hoogverheven God die voor eeuwig op de troon zit. Ik ben de heilige God. Ik woon in de hoge hemel, heilige hemel. Ik woon ook bij de mensen die nederig begrijpen dat ze mij nodig hebben. Bij de mensen die bij mij terugkomen en mij voortaan van harte willen gehoorzamen. Hun zal ik nieuw leven geven. Amen to this. Lieve

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Met de mekke sani wa shenza. Het is jouw dag vandaag, hè. Heb je soms iets te vieren? Ja, ja, ja. Mekke sani die idee. Kan de idee naar huwelijk botten? Ome yari. Ja, het is een moment om mekke sani te doen. Om mekke sani te doen.

Kenya Domini. En de Fransen onder ons, ik stuur de groeten naar hun, de mensen van Para. En ook de mensen Miami, Nederland, Den Haag. Onze international delegates. Ja, we sturen allemaal de groeten. En ook zij zijn aan het genieten van morgen. En iemand stuurt goedemorgen zus, een gezegende dag voor ieder. En een gezegend weekend blessing. En ik weet niet van wie het afkomstig is, omdat ik geen naam zie. Maar de persoon zal wel weten. Maar dit is wat de persoon stuurt. Happy, happy, beautiful day. Simmy, Evelyn, run it.

0: drie minuten voor half acht. Because one thinks... Zometeen hebben we dus you will keep me. Het moment waar we elkaar gaan groeten. Ik weet dat u luistert en vele mensen zullen nu misschien genieten in bed nog. Terwijl ze luisteren naar Radio Shalom. En de mensen die onderweg zijn naar hun werk. Voorzichtig in het verkeer. En de mensen die al vroeg op kantoor zijn. Geniet van je werk. En laat je licht schijnen. Want u weet soms bij bepaalde sommige kantoren. Dan heb je daar zo'n beetje rust. Mensen werken niet. Ze zitten rustig. Maar wij zijn dat niet, hè. We zijn het licht en we zijn altijd aan het stralen door onze werkzaamheden. We hebben altijd iets te doen. Die Fransen zijn ready te luisteren, hè, maar een beetje druk. Ai, ik snap ze. Mama Muriel in the house. Yes. Bonjour, zuster Michelle. Alles goed toch met mij? Heel goed.
1: Radio Shalom, dat hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral voor zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houdt Radio Shalom en haar omroepers nog lang. Heel lang in ons midden. Ja, luisteraars. Ik ben Genesee. En ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen. Radio Shalom is dan number one.
0: En ik zeg amen to that. Dat zijn de lieve kinderen die een mooi gebed hadden. Terwijl wij nu gaan genieten van Happy DJ van een remix. Maar dan wil ik toch even snel lezen hoor, wat onze Franse zus gezegd heeft, onze mama Muriel. Ik wens jij en alle luisteraars alvast een heel mooi en gezegend weekend. Ik feliciteer alle jarigen en die wat te vieren hebben en mogen de Heer jullie zegenen. En laat alles goed gaan voor jullie. Oké, en het komt van mama Muriel uit Frans-Guyana. Bonjour. Oké, en ik geniet van Radio Shalom. En een gezegende dag verder. Amen, mama Muriel.

En onze mama Florence. Mama Florence / sister Florence. Goedemorgen geliefde zusparen, lobby blessing, gezegende weekend was druk heel vroeg. I know, I know. Drukte is goed, hè? Zometeen gaan we over naar onze spotblok. En dan hebben we dan een korte samenvatting van onze bemoediging. En dan gaat u mijn lieve zuster stem horen vandaag, because... Na vandaag is ze er weer, zeg maar, eind oktober, hè? En dan wanneer ze is gekomen, toch? Dan gaat zij gewoon alleen hier zo zitten en u voorzien van wat bemoediging. Voorzien naar volk voor God. Want a training is in a high level. Niet alleen van mij, maar het is mooi wanneer je ziet dat mensen van het werk houden. Het beste wat we kunnen doen is om instrument te zijn van de heren.

Me calle y flow. Ronaldo en EP. En onze lieve broeder Surin heeft ook een bericht gestuurd vanmorgen. Hij zegt Prahu Sahai. Nu pas weet ik precies welke broeder het is. Broeder, ik heb het begrepen en de heren antwoorden. Voelt u zich dan pas gerust als ik zelf meega? En dat heeft hij dus gehaald uit Exodus 33 vers 14. En hij zegt een gezegend weekend groetjes aan een ieder. Jai Miziki. Ik hoop dat ik het goed heb gezegd hoor. Want ik wil zo vloeiend alle talen praten toch? Broeder Surin, thank you so much. En blij dat ik weet wie u bent. En dat we een foto hebben kunnen maken. Because I know that you are the one. Ook een hele mooie dag voor u hè, broeder.

Dus u weet niet hoe mooi het is dat wij als kinderen van God veelkleurigheid en met liefde zijn met elkaar. Het voelt zo goed aan. Wauw, wauw, wauw. Geleden zo meteen hebben we dus een ander gedeelte van onze spotblok. En het is 16 minuten voor 8. Precies om 8 uur moeten we groeten. En dan zijn we er weer om vrijdag. Vrijdag, ja. En zo meteen hebben we dus een samenvatting heel kort. Dus nu gaan we over naar onze spotblok.

Dus ik snap even wat niet, want voor mij heb ik dus begrepen dat we nu de spotblok hadden. Maar ik zal heel snel onze bemoediging delen met jullie geliefden, met de mensen die zojuist zijn aangeschoven. De mensen die net hun radio hebben aangezet, want ik weet hun radio blijft altijd op Radio Shalom. En we hebben dus gesproken vanuit 2 Korinthe 3 vers 18. Terwijl wij de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, worden wij veranderd van heerlijkheid naar heerlijkheid. Halleluja. En we hebben dus gesproken vandaag over blijven. Blijf naar hem kijken. En dat is wat we dus zullen doen. Bevestigen dat we blijven kijken naar de Heer, naar onze lieve Heer Jezus Christus. Het is belangrijk om te weten waar kijkt u naar. Want waar u naar kijkt, dat bepaalt uw aandacht. Want zo gaat u uw aandacht heersen, laten heersen over dat waar u naar kijkt. We hebben ook een voorbeeld, we hebben ook gesproken over een voorbeeld van Petrus die liep op het water. En zolang hij zijn ogen gericht had op Jezus Christus. Maar toen hij naar de wind en de golven keek, werd hij bang. En hij begon te zinken. En dat is precies ook wat er gebeurt. Dit is maar een voorbeeld dat wat de Bijbel ons geeft. Hè. De Bijbel laat ons zien hoe het moet en hoe het niet moet. Ook wij kunnen ons laten beheersen, geliefde, door omstandigheden, door problemen, angst, tekortkomingen. Of zelf wat mensen zeggen over ons. Maar wanneer wij onze ogen op Jezus Christus richten, dan herinneren we ons. God is groter dan onze omstandigheden, hè?

0: Yes, geliefde. We kijken op naar Christus. We kijken naar Jezus. En naar Jezus kijken wil zeggen van... Een van de mensen hebben het zo mooi gezegd vandaag. Ik denk dat het moet zijn zuster Cindy. Ik vond haar bemoediging ook zo mooi. En ik ga heel even kijken.
1: Spite of calamity, he still has a plan.

0: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
0: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet naar niks doe.
2: En dan,
1: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
0: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
6: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag is het een geweldig moment om de dag weer om met de Heere te beginnen. De Heere is zo trouw. We mogen altijd op hem rekenen. Soms lijkt het alsof hij ver weg is. Maar we mogen ervan verzekerd zijn dat hij er altijd is. Hij heeft het beloofd en zo is het. We zijn gisteren begonnen met een studie met als titel: Zal strijd mij tegenhouden om gehoorzaam te zijn aan God? We zijn gisteren geëindigd met het getuigenis van een mevrouw die totaal verlamd was. Slechts haar wijsvinger functioneerde en daarmee deed ze het werk van God. Er kwam eens een broeder bij haar op bezoek en hij keek haar heel zielig aan. En ze zei toen: ik weet precies waaraan je denkt. Je denkt waarschijnlijk hoe het komt dat ik de Heere zo trouw dien en dat hij me toch niet geneest. Ze zei: als de Heere mij geneest, ben ik dood. Op dit moment zien de soldaten een ongevaarlijke vrouw. Een vrouw die tot niets in staat is. Maar ik ben juist het gevaarlijk wapen. Ik ben degene die de Bijbel vertaalt in de verschillende dialecten, zodat de mensen het kunnen verstaan. Hoe vaak is het niet zo dat we bij elk wisje-wasje een excuus vinden om het werk van de Heere niet te doen of het niet voort te zetten? Lobiwang, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God kan levens veranderen. God kiest vaak het zwakke om het sterke te beschamen. Het herinnert ons eraan dat het niet gaat om wat we kunnen doen, maar om wat God door ons heen kan doen, zelfs met één vinger. Zal strijd mij tegenhouden om gehoorzaam te zijn aan God? Deze vraag mag u zelf beantwoorden. De vrouw over wie we spraken heeft het bewezen. Nee, haar beperking heeft haar niet ervan weerhouden om gehoorzaam te zijn aan God. Zelfs één vinger, geleid door de geest, kan een natie bereiken. Ik denk dat we allemaal in ons eigen leven hebben ervaren dat gehoorzaamheid soms heel veel pijn kan doen. Misschien toen u moest loslaten datgene waar u zoveel van hield. Misschien toen u moest spreken terwijl u liever zweeg. Misschien toen u moest bouwen terwijl u eigenlijk zou willen afbreken. Denk erover na. Wat houdt mij soms tegen om gehoorzaam te zijn? Is het angst? Vermoeidheid? Onbegrip? Schuldgevoelens? Gehoorzaamheid is niet afhankelijk van omstandigheden, maar van overtuiging. Paulus was overtuigd van zijn roeping en die overtuiging hield hem vast, zelfs toen alles wankelde. Paulus' gevangenschap raakte niet alleen hem, maar ook zijn omgeving. De soldaten, de ambtenaren, de bezoekers. Ze zagen een man die niet klaagde, maar getuigde. Zijn houding sprak luider dan zijn woorden. Ook uw strijd spreekt. Mensen kijken. Mensen luisteren. Mensen voelen. En als u blijft staan, blijft geloven, blijft gehoorzamen, dan wekt u geloof op in hen die toekijken. Als tiener was ik altijd op zoek naar een voorbeeld. Ik zocht naar iemand die de Heere toegewijd diende. Iemand in wie ik Jezus kon zien. Ik heb die nooit gevonden. Ik bleef in het internaat en elke zaterdagavond en zondagmorgen waren we verplicht naar de kerk te gaan. Ik denk dat het de bedoeling was om de kerk een beetje te vullen. Ik heb steeds verlangd om te begrijpen wat het betekende om Jezus te leren kennen. Maar het is toen helaas niet gebeurd. Ik dank God dat ik hem na vele jaren toch heb leren kennen. Stel uzelf de vraag. Wie kijkt er naar mijn leven? Wat zien ze? Zoals ik eerder zei, onze strijd raakt niet alleen ons, maar ook onze omgeving. In vers 14 lezen we: de meeste van de broeders hebben vertrouwen gekregen om het woord nog overvloediger en onbevreesd te spreken. Paulus' houding moedigde de anderen aan. Zijn gevangenschap werd hun motivatie. Zijn strijd werd hun kracht. Dat is het mysterie van het koninkrijk. Wat u beperkt, kan anderen bevrijden. Stel uzelf de vraag. Wie heeft mij ooit geïnspireerd door hun strijd? Ik weet, zoals ik u zei, dat ik ook naar een voorbeeld zocht. Ik keek om me heen, maar ik zag niemand. Ik wist dat het dienen van God meer was dan alleen naar de kerk gaan op zondag. Ik wist dat er iets krachtigers moest zijn in het dienen van God, maar ik vond niemand. Toen ik 18 jaar oud werd, zei mijn moeder: ga je geen belijdenis afleggen, je bent al 18. Ik zei toen: nee, ik wil geen belijdenis afleggen, omdat dat van mij verwacht wordt. Ik wil een relatie met God hebben. Dat is waar ik naar verlangde. En dat is wat ik uiteindelijk heb gevonden. Ik wil daarom nu ook een inspiratie zijn voor iemand anders. Laat ons leven een boodschap zijn. Soms bent u die Bijbel die mensen misschien nooit hebben of zullen lezen. Gehoorzaamheid in de strijd is de krachtigste boodschap die er bestaat. We kunnen niet nalaten om als afsluiting van de problemen die Paulus heeft meegemaakt te lezen, Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ook zo'n tekst die à la dol wordt gebruikt, omdat we vaak niet snappen wat Paulus bedoelde met deze tekst. We denken dat Paulus dit zei toen hij on the top of the mountain was. Deze tekst is geschreven als reactie op wat hij had doorstaan. Met andere woorden zegt Paulus hier: ik ben in staat alle dingen te doorstaan, aan alle moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden. Hoe was hij in staat het te doen? Vanwege diegene die in hem was en hem de kracht gaf om de omstandigheden het hoofd te bieden. Wanneer Paulus schrijft: ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, klinkt het als een triomfantelijke geloofsbelijdenis. En dat is het ook. Maar deze woorden zijn geen goedkope slogan of een oppervlakkige motivatie. Ze zijn het resultaat van een leven vol beproevingen, ontberingen en diepe afhankelijkheid van God. Deze tekst is geen magische formule, maar een diepe uitnodiging tot vertrouwen, vooral wanneer het leven ons uitdaagt. Paulus kende honger en overvloed, vrijheid en gevangenschap. Hij werd geslagen, gestenigd, heeft schipbreuk geleden en is vaak verkeerd begrepen, zelfs door zijn eigen broeders. Toch leerde hij, te midden van deze wisselende omstandigheden, één geheim. Tevredenheid die niet afhankelijk is van wat je hebt, maar het is afhankelijk van wie je hebt. Filippenzen 4 vers 13 is geen uitspraak van gemak, maar van doorleefde genade. Belangrijk is het te weten dat deze tekst is geschreven vanuit een Romeinse gevangenis. Niet vanuit een comfortabele airco-kamer of lekker ergens bij het strand waar hij zat te chillen. Het is een getuigenis van een man die alles heeft opgegeven om Christus te winnen en die nu in ketenen getuigt van een innerlijke kracht die geen cel kan opsluiten. Wanneer we teruggaan naar het begin van Filippenzen 4, dan spreekt Paulus over vreugde, over zachtmoedigheid, over gebed in plaats van zorgen. Hij roept op tot vrede, tot denken aan het goede, tot leven in dankbaarheid. In vers 4 zegt hij zelf, verblijd u in de Heere. In vers 5 zegt hij dat onze vriendelijkheid bij alle mensen bekend moet zijn. En dan, vanaf vers 10, begint hij te spreken over zijn omstandigheden. Hij zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Of hij nu honger heeft of overvloed, hij heeft geleerd om niet afhankelijk te zijn van de buitenkant. En dan komt vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hij zegt niet, ik kan alles wat ik wil, maar ik kan alles doen wat God van mij vraagt, omdat Christus mij kracht geeft. Het woord ik vermag betekent, ik heb kracht, ik ben sterk, ik ben in staat. Paulus zegt dus, ik ben in staat om alles te dragen, alles te doen, alles te doorstaan, niet door mezelf, maar door Christus. Deze Paulus, die God zo trouw diende, deze Paulus, die het grootste deel van het Nieuwe Testament schreef, had een ziekte. De naslagwerken zeggen dat hij een oogziekte had. Hij zegt zelf dat hij heeft gebeden voor genezing, maar de Heere zei, mijn genade is jou genoeg. En wat deed Paulus? Stopte hij met het dienen van de Heer? Helemaal niet. Hij bleef de Heer doordienen tot zijn dood. Zullen wij de Heer gehoorzaam blijven, ook wanneer hij niet doet wat wij van hem vragen? Of zullen wij hem dienen en volgen voor wie hij is? Ik zei u, Paulus schreef deze woorden niet op een bergtop, maar in een dal. Niet in triomf, maar in strijd. En toch zegt hij, ik kan het aan. Niet omdat ik sterk ben, maar omdat Christus hem kracht geeft. Uw strijd hoeft uw gehoorzaamheid niet te stoppen, want u bent verbonden met de kracht, met de bron van kracht. Laat deze tekst een proclamatie zijn, een gebed, een belofte, een wapen. Paulus was fysiek beperkt, maar geestelijk vrij. Zijn lichaam zat vast, maar zijn geest vloog. Zijn situatie was donker, maar zijn boodschap was licht. En dat is de oproep vandaag. Laat u niet definiëren door uw beperking. Laat u leiden door uw roeping. Laat u niet stoppen door omstandigheden. Laat u drijven door genade. Want als God Paulus kon gebruiken in ketenen, kan hij ook u gebruiken in elke situatie. Laten we bidden. Eeuwige Vader, u bent onze kracht in zwakheid, onze hoop in duisternis, onze vreugde in verdriet. Vandaag nemen we deze woorden niet alleen in onze mond, maar in ons hart. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Leer ons te leven vanuit uw kracht. Breek onze afhankelijkheid van ons eigen kunnen. Vul ons met uw geest, zodat we durven te wandelen waar u ons roept. Geef ons moed om te geloven, kracht om te volharden en liefde om te dienen. Mogen deze woorden ons liefdeslied worden Niet als een slogan, maar als een getuigenis. Want u bent genoeg. U bent de God die deuren opent, zelfs in gevangenissen. U bent de God die spreekt, zelfs in stilte. U bent de God die werkt, zelfs in onze zwakheid. Vandaag brengen wij onze beperkingen bij u. Onze ketenen, onze zorgen, onze twijfels. En we vragen, gebruik ze, Heere. Laat onze situatie een getuigenis worden. Laat onze pijn een podium zijn voor uw kracht. Geef ons moed zoals Paulus. Geef ons vreugde in de storm. Geef ons vuur in de nacht. En laat ons leven spreken van uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Ik ben zuster Richard. Indien u een opmerking heeft of een vraag met betrekking tot deze studie, kunt u mij bereiken op het nummer 88-65-68. Ik groet u en zo de Heere wil, tot morgen. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi pika horo an face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fesa. En terwijl je geniet, we set an nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing.
6: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roof Paint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
7: Samen zuinig, water voor iedereen. Je auto wassen? Denk ook aan ons drinkwater. Laat de tuinslang niet onnodig lopen en gebruik zo weinig mogelijk water. Een emmer kan soms al voldoende zijn. Bespaar waar je kunt, want elke druppel telt. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
8: SWM. Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, geliefde broeders en zusters. Ik groet u in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Mijn naam is Andrian Gilaert en ik ben voorganger van de Combi Kerk aan de Grote Combiweg. Vandaag, vrijdag 25 september, mag ik ook weer met u rondom Gods woord zitten. Dierbare Heer, onze God en Vader, wij danken u voor deze nieuwe morgen die wij van u ontvangen hebben. Leid u ons zo, o Heere, wanneer uw woord tot ons komt. Dat bidden wij u uit genade in Jezus Christus' naam. Amen. Geliefde luisteraars, ik lees met u de dagwoorden van vandaag, vrijdag 25 september 2026. Het dagwoord is genomen uit Psalm 144, vers 15. Welzalig het volk, welks God de Heere is. Psalm 144, vers 15. De leertekst uit het Nieuwe Testament, Romeinen 10, vers 12. Hij is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Hij is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Romeinen 10, vers 12. Het gezang bij de dagwoorden van vandaag, gezang 283, vers 1 uit het gezangboek van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Rijk van God, treed met luister aan de dag. Uwe stralen macht verlichten, wat in doodse schaduw lag, dat des twijfels duister zwichten, breng aan daar de licht en heel genot, rijk van God, rijk van God, rijk van

zwichten. Breng aan daar de licht en heel genoot. Rijk van God, rijk van God. Tot zover de dagwoorden voor vandaag en ook het lied bij de dagwoorden. Ik lees vanmorgen met u Psalm 144, vers 1 tot en met 15. Prijs de Heer, bij Hem ben ik veilig. Hij is de rots onder mijn voeten. Hij oefent mijn handen voor de strijd. U bent goed voor mij. Bij U ben ik zo veilig als in een burg of in een toren. U bent mijn redder. U beschermt mij als een schild. U laat mij heersen over mijn volk. Heer, wat is een mens nu eigenlijk dat U om hem geeft? Waarom zorgt U voor hem? De mens is maar één zucht. Zijn leven is als een schaduw die voorbij glijdt. Heer, kom uit uw hemel en daal neer. Raak de bergen aan, zodat ze gaan roken. Slinger uw bliksem en jaag mijn vijanden uit elkaar. Schiet uw pijlen op hen af en dood hen. Steek uw hand uit de hemel en trek me uit het kolkende water. Red me uit de macht van buitenlandse koningen, die nooit de waarheid spreken, zelfs als ze een eed zweren, liegen ze. God, ik wil een nieuw lied voor u zingen. Met de harp wil ik liederen voor u zingen. Want u geeft de koning de overwinning. U redt uw dienaar David van zijn vijand. Red mij uit de macht van buitenlandse koningen, die nooit de waarheid spreken,

landen vol worden van duizend dieren. Zorg ervoor dat onze ossen steeds gezond en sterk zullen zijn. Geef ons altijd vrede in onze steden. Het is heerlijk als het zo goed gaat met het volk. Het is heerlijk als de Heere je God is. Ik heb met u gelezen uit de Basisbijbel, Psalm 144, vers 1 tot en met 15, naar aanleiding van de dagwoorden van vandaag. In het dagtekstenboek staat er: welzalig het volk, welks God de Heere is. Heer onze God en Vader, wij danken u dat wij vanuit uw woord, o Heere, mogen horen. Dat wij bij u horen. U hebt een verbond met onze voorvaderen gesloten. En u hebt dat woord nooit verbroken. Dank u wel daarvoor, o Heere. Spreekt u ook zo verder tot ons wanneer wij dit uw woord overdenken. En leid ons zo door uw geest. In Jezus Christus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, als we Psalm 144 lezen, dan horen we een loflied, een lofzang van David. David heeft in de Psalmen 140 tot en met 43 gebeden geschreven en de gebeden zijn verhoord. Hij breekt uit in lofzang tot de Heere en hij noemt de Heer mijn God en mijn rots. En omdat God zijn rots is, is hier een rots, weet u, is onwankelbaar. Je kunt het niet verplaatsen. Zo is God voor David. En op basis van die onwankelbaarheid van de Heere is David in staat om te strijden. God staat hem bij in de strijd en leert hem oorlogsvoeren. Van jongs af aan was David al een strijder. Weet u nog wat hij gedaan had tegenover de Filistijn? Waartoe hij allemaal in staat was om die Filistijn, Goliath, te verslaan. En David zegt: de Heere is mijn rots. Onwankelbaar vast vertrouwen heeft David in de Heer. Als we verder lezen, in grote lijnen gaan we die psalm bespreken, dan zien we dat David zich afhankelijk toont van God. Hij weet dat zijn hulp alleen kan komen van God. Hij beroemt zich niet op zijn eigen kracht en eigen sterkte, maar hij bouwt en vertrouwt en gelooft in de kracht van de Heer. Hij stelt zich afhankelijk op. Hij weet dat hij God nodig heeft. Wanneer David zo deze grote daden van de Heer beschrijft, dan zien we ook dat David uitbreekt in de laatste 5 versen in dankbaarheid. Zodanig dat hij een nieuw lied wil zingen voor de Heer. Want het gaat zijn verstand eigenlijk te boven. Hij zegt: wat is de mens dat u aan hem denkt? En toch is de Heer dag aan dag met ons en bij ons. Dat mogen ook wij vandaag erkennen en getuigen van die goedheid van deze Heer, die ons nooit begeeft en ons nooit verlaat. En wanneer David dat nieuw lied zingt, dan is hij dankbaar. Dankbaar voor de zegeningen die hij van God ontvangt. En de zegeningen, die worden ook opgezond in die psalm. Er wordt aangegeven dat er zegeningen zijn voor de leden van het gezin. De dochters hebben een belangrijke plaats. Als hoekstenen zijn ze. De vruchten in het land, die bloeien ook weer. Alle vee brengt, komt tot bloei. Alles wat de handen van David aanraken, of alles wat de hand van God, aanraakt, daarin ziet David Gods goedertierenheid, Gods grootheid en zijn genade. En daarom breekt hij uit in lofzang voor de Heer. En David zegt: welzalig het volk dat de Heere Gods is. Als God jou Vader is, als jij Gods volk mag zijn, als wij Gods volk mogen zijn, dan mogen we ons gelukkig prijzen, zegt David. Want het is in alles wat we doen te zien, in het hele gezinsleven. En eigenlijk, broeders en zusters, moeten we niet vergeten dat David het ontzettend moeilijk gehad heeft. Maar in die strijd is God altijd met hem geweest. Hij zegt zelfs ook: wat is de mens dat u aan hem denkt? Heeft Gods hand gezien, de heilrijke rechterhand van de Heer, heeft hij gezien en ervaren. En hij bouwt op God
al sien.

mijn rots. Hoe zit het vandaag de dag met u en met mij? David heeft strijd moeten voeren. Ook wij hebben te maken met strijd in ons geestelijk leven. En daarom hebben we Efeze 6, waar God ons de wapenrusting geeft. Want die strijd die we voeren is niet tegen mensen. Het is tegen allerlei machten en krachten. En daarvoor hebben we die wapenrusting nodig. Mag de Heere u en mij helpen om elke dag weer onze wapenrusting aan te doen. Zodat we bestand zijn tegen alle boze en kwaad, elk boos en kwaad opzet van de vijand. Mag de Heere u sterken, mag de Heere mij sterken, om zo in afhankelijkheid van hem, net als David, te blijven leven en ook te zeggen, de Heere is mijn rots, onwankelbaar, standvastig, welzalig het volk, welke God de Heere is. Gelukkig is het volk dat de Heere God heeft. Amen. Amen.

Laat ons met elkaar bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Geliefde broeders en zusters, luisteraars, jongeren, zo zijn we voor vandaag, vrijdag 25 september, aan het eind gekomen van uw programma De Hernutter. Ik wens u een gezegende dag toe. Mijn naam is Andriën Gilaert. Ik ben voorganger van de gemeente Combi aan de Grote Combiweg. Goedemorgen.

0: out. Where are those?
1: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
2: Radio Shalom.
1: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
2: Inspiration FM.
1: Het kan niet anders.

0: Het is 9 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eat brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eat app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
6: Is God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But he has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, I can hear you. Here am I. Use me. Send me. Come on. Lift your hands. Hey, lift your hands. Listen. Listen. Listen. The power of God is here in this place. Listen. Listen. Listen. Listen, listen.

Jesus. Jesus. One more time, only this.

Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers

Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Mi lopju faide. Grantangi jine moi bromtje. Anjam ben sweetie, grantangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hé, hey, het huis ruikt fris. Dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 41.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.
3: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Reise Jezus Christus neng. Saranamang na in Saranakondre na nga buitenland. Me barwan odi na in Jezus Christus neng. Me bar odi ook to na a president fu Saranakondre. Na vice-president fu Saranakondre. De ministers na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wan santa odi na in Jezus Christus neng. Meneer na Van Gender en Wendel en me do awroko voor een voorganger na een is er een kondre na nga buitenland. Tide we debaka via de radiosender su Radio Shalom na een u osso camera na nga da Bijbelboskopo een brief aan Suriname. Lobby wang ade prespari fu chari da Bijbelboskopo giyo tide baka wispe you de wispe etang wissuma na you. Ade prins pari giyo fu yere da boskopu tide baka fu ala leisi chinsop chinso ye teki en ye woroko nangin en ye komoro cross bay na masra fu teleki masra abiyu ondro ing tranga anu en asachari yu dendei jaso na ini agrontapu fu wikafeni da libi fu tego asa kraktivi, asa giwi tranga skin, asa giwi weiseid, asa giwi da begeleiding fu da santa yeye fu wikango moro farana ina grontapu disi fu wino nakiwi futu ma wisa wakada pasi gomiti da tego libi da pasi didenkari Jesus Christus. Hallelujah. Lobby wang, we see de ontwikkelinga na ini agrontapu den de idisi. En den ontwikkelinga na ina agrontapu. No moi. Walo sot sani e pasa lobby wang. Walo sotu oorloge e plan. Dis e bedreig disi. Dat e bedreig dati. Dis kondre e bedreig trakondre. Lobby wang alade sot san disi. Na sani sang betak na fesi na eni Bijbel buku. We kan fende na en Bijbel buku ete. Pe masra Jesus Christus. Betaki alade san disi. Fu dat ede. We leki bribi wang. We warsko. We chari konomo. We underways. We sorry. Fa Bijbel buku. E chari we gonna abum presi pe masra gado al makti Jehova papa promise we and anosa de walei masa de true futru dati we sa kisi a kounu kondre fu papa Jehova futang futego en tego efwegi yesi nada wortu fu gado and make we call libi lek fa papa Jehova wanim and boy gigi eng Angry one man picking Jesus Christus na konu fu glory. Lobby one, today day, mi leis wan pisi na any Bible buku, and a pis disi, mi wani del na nga yu today lobby one. Mi wan prati a pis dis na nga yu seranamang, omdati a pis disi de tumsi prince pari. Mi leis wan bosani na in Bible buku, and asani sami lesna in Bible buku today, dan mishitaki masra abi tru lobby gi libisma lobby wang. A abi tru lobby gi libisma. And a pisdisi futru mi wani pratina nga yudora genade fu gado fu you can sabi ook to taki masra lobby ala libisma anodes masa egona kerki wang gado lobby ma gado lop ala libisma fu dat ede meki a duwan sani gi a heri gron tapu gi de wandi dena ina gron tapu de wandi froisi gwe kaba nga de wandi dena pasi e kong lobby wang a duwan sani gi ala libisma en aseni e mampiki Jesus Christus fu kondedena a kroisi en painanga en diri brudu giwi alamala fu winosa golasi ma wisa feni alibi futego efu wi e bribina eni apisuro kodisi en we dusa aitaki lobby wang this day a lobby sa masra sori na agron chapu disi this day sa de kari genade lobby wang this na asani sangado wani fu minanga yu
ontvang voor wie kan feni dat libi voor tego. Dat broeder voor Jezus, dat santa jeje, nanga dat libi voor tego. Lobby one, a de prosperity day, omdat hij a pisi per wie o lezen in Bijbel boeken. Masra etaki sofuru drape ataki anowani no wansma golasi. Lobi wang mina yu yudi eyere a programa dis tide a day disi.

sisters, nada santa yeye. And you abi alasi say that na perenkari hell pe satan na nga entrawante sa fortuft futego entego. Lobby wang. And Masra, no one make minanga you gonna alasi say. Omdati Masra lobby wisote and I do one biggie sani giwi. Fu we no can go lassi, ma fu we can feni da libi fu tego. Da wini say, so boom, lobby one. We take it na in Bible buku, na ini a buku fu Petrus. Difu tu buku fu Petrus, capital 3, den versi IT nanga negi. I tak dape na in one Nederlands Bible. Ataki, doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden. Dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere taalt niet met de belofte. Al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar doch dat allen tot bekering komen. Lobby wang, a laatste pisie na eni vers 9. We wan lezen pis dat baka. Ataki, de Heere taalt niet met de belofte. Al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Lobby wang, en no wani so wanfu wija go lasi, lobby wang. Maar a wani alasma. Kom, draai de libi. Libi wa santa libi. En feni da libi futego. Lobby wang. En we take it up to. Once ran a tongue of Bible. En dat we lezen na eni difu tubuku fu Petrus kapital 3, den versi IT nanga negi. Te me taki fu lezen difu tubuku fu Petrus kapital 3. Dan me adviseer you na oso, me giyo arai, fu go lesi a heri kapital. Let fa askrifi kapital 3, fu verstaan a her pistori disi, dan me adviseer you, me giyo arai, you di e yerabos kopu disi, lesi a her kapital, fu verstaan sa masra wani duna en you libi tide dei, lobby wang. Sa masra wani duna en you libi den dei disi, lobby wang. Ma omdat die a programma no de so langa, dan we e teki two prespari text na ini en da we chaden konadoro, ma we giu wan burai fu lazy a her capital fu verstaan gomoro fara lobby wan. A de prespari fu lazy you Bible, teki a word to na you fu kori man, no kon kori you, because den de disi na ina grond tapu disi, kori man laina ina grond tapu disi serefina ini askifu masra den kori man de sa e kori libisma nanga awortu fugado mateyu serefi go leis Bible buku da yu sa verstang en a yeye fugado sa opo yu a yu sa kisi genade fudati fu verstang sa masra wani fu minanga yu lobby wang en ye leisi ya na ini difu to buku fu Petrus, kapitaal 3, den versi IT, nanga negi, askrifi, lobby wang, asani disi, unomus vergiti, tak one day, deleki dusung yari, gi masra, en tak dusung yari, deleki one day, masra, no e dry dry, fu du sang a pramisi, ma sonsma, di dedi e prakseri dati, ma a abi langa pasensi nanga unu fudi ano wanitaki no wasma golasi a wanitaki alasma dry den libi lobby wang ye yere a lobby fu masra na ini a last pisi fu a pisi Bible gedeelte disi ye yere a lobby fu masra na ini en Bible buku deso kring nanga wi dati apuru a atifugado kona doro giwi lobi wang. Bible buku e barwija taki winomus forgiti taku one day deleki dusu yari gigado

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Lobiwang me ibarwan shwiti odi in a ning fu masra Jesus Christus. En ook to me bar odi na Radio Shalom bestuur as stichting Eretz, die na eigenaar voor radio en Shalom televisie. Radio Shalom na Shalom televisie. Me bar alla den technici die een make-up programma dis waka man nga uma of soso mansma di mi kasra na misi nyo fesi me bar ala de nyo fesi odi mi be mes a director brother me bar you one sweet odi en ook to ala de roko man sister Marlene ons nga ala tra young one de one as home master en ook to alles ma de sorgu taki shalom altijd e aba internet e abi a radio we poten conadoro mikis ma lek mikis fenada fu du programma na Radio Shalom Vrouwen Vandaag uma tide in Israel Antongo ala Frida vanaf efu yuru tenanga half 12. Lobiwang me baru wan shwit odi in a shwit name fu Jesus Christus alla arki man en arki uma wispe unde in a grontapu i dena Sranan, i dena Europa, i dena America, Caribbean gebied, Afrika, altijd we vergiti Afrika, mi nom vergiti, ma alles ma dide in Afrika, Sranan manja ook tu in Afrika, trawande na Kenya, trawande na Zuid-Afrika, trawande na Ghana, trawande na Ome presi sauno praxeris revitax ranamante Tanzania, numero Togo, ya ala de presi. Peden sranamante e verstan a tongo sranantongo en ook to e arki Radio Shalom Suriname tapu internet. Lobiwang, fos mi gomoro fara, damo duan shat u begi, ma fos mi duan shat begi mi wan bari, sister Douglas, nanga pastor, Marco Saleng Daly, mi wan bar ala de tu dis odi, a leider, fo a programma, fro vandag, na sisa Marco Saleng Daly, me bari wan presur tu odi sisa, me garo danga uno, sister Douglas, me garo danga uno. Lobiwa mo gona abegi, masra mingi u gran tangi dat tide, u de jaso baka fuchara programa Vrouwe Vandaag kon na yu Santa Fesi. Kongi a publiek en garo we begi fi u lei uno. Tak ala de sansa wo tak ina programa disi. Sa yep wi, in wi yeye libi, in a king libi fui en ook to dat altijd u kan de in contact na ayu garo e begi e sanita ki na programa dino kombung over garo yepui fu opowis refi di correxis en garo mekwi opowis refi di trawan fu gileri en fu soru opo un praxeri moro fu shi sa you wan mekwi shi de bon fu you ini agron tapudisi garo uma tide we potena you anumasra we petena you fesi garo fi yepunu fu chara programa doro asanta ye nanga asanta ye en nanga wisrefi garo sa you jivi dat wisataki tide we pota onderwerp na in you anu a onerwerp futi de ego abra meningsverschil versus interpretatieverschil. Dat want aki, once ma, esi wansani, fayunation en interpretatie, dat want aki, te once ma tak wansani, da you e pot diffusa you e denki, gona ini eni tak na dat asmat aki. En wat trauma kon fena sot sandati, na dat asmat taki, en denode asem sot sani. Magado alibi ap omense. Ya lek fawan mud abituse na so taki na meninga abi omenfasi fu broken napchimoni. Garo grantani fu you ina programa disi dat is ma kaleri misrefi oktu eleri oktu garo in Jesus name. Amen.

0: Love you one, like for me, baby, begin by me, na si sa fidele a grand galon, and me na a verzorgster for a programma Uma Tide, vrouwen vandaag. Ja, voor moende tenen voor de roko, we jere vrouwen vandaag in een Nederland. Maar vrouwen vandaag voor vrede, na Sran Antongo. En lobby wang, mi e bar odi. Di alla dens ma di e reageer, de sen a epkong. Mi e reageer, trawa manga de taktori, we ai aksi me pikikong, we gi garo, we gi u gran tangi fdens ma di si. Man nanga uma e reageer, en dati e giwi uan firi taki a blessi fu you, de ini de, en de blessi mi di e gi a programma di si, Doro yuwani basra nanga yuwani wa prisiri in me ati alte te me kombaka fudu a programa disi tide wataki abra atori wo gebruik a woord u meningsverschil we gebruik de Hollands woord u in asranang maar fawe taken in isranang tongo in isranang we gebruik furu woord die ik moppen uit een Nederlands tongo en ook uit een Ingris tongo. En dens ma de taki Portugisi tongo we gebruik ook toe. Zo lees je, we gebruik den tra tongo ook toe in die Asranan tongo. Bijvoorbeeld, wansani, die misabi ik moppen naar Azië, naar karma. Ja, karma. Dat is een Hollands woord toe. En wat Ingris woord, maar een woord die ik moet voor Azië, als ik voor India, in een van de tongen dat ik, een woord dat ik moet voor. Zo ook tot die deel wat ik abra, een Hollands tongen woord, meningsverschil en interpretatieverschil. Zijn er in het woord die zie? Meningsverschil, dat want ik, mi naga you. Abi e luku bijvoorbeeld alibi van we must kweki umchi ya once mataki once ma kataki yereno te kweki pching imu strangi apchin imu se wipeng ya so that a kisi a verstand taki a sansai du ogri an op de moro en ook to Atrafas if I'm quick keep chin to, I can whip and tad one ogri, ma imu jen one compliment. Te adwan bunsani. Ya, tai gen, taki, asansa adudape, bun lek fai keo tai gen tak asansang adudape no bun. Ya, that na one meaning. Atra meaning kande taki, te you e quick keep chin, tad one ogri, You know, strafing. You must soaring. Give one boom forbeeld. Taki luku. Te do disi na ogri. Ma te do disi na boom. Da ching o te ka boom. Dang a wroko nange. Ma you naf baring. You naf fome. Da tak ook tu. Te ap ching. Do one boom sani. A betre no tak next. Anders au ken fir bigi fasi. Au ko fir tak ai me du bun da da au ko fir tak ai du bun want te isoren a bun voorbeeld in o strafing en i e praising an ala de wan dat dat no bun sref fu ko ekip ki fu a balance a mo se a bun voorbeeld en ook to ta duan bun sani ori mo fu wan da sap taki te no taki next da bun A woord to de kari gelijke rechten. Asrefi reti. Hey, gelijke rechten. Fu man nanga uma. Gelijke rechten. Fu man nanga uma. Hey, lobiwan. Dis na wan trana wan. Sanna gelijke rechten. Recht e kumbopo. Sama wortu rechten. Dat want dat leti di degi asrefi gi umasma nana mansma. Okay. Dai abis ma di e gi a interpretasi. Tak okay. E vwa maningre kan tru, minawa umasma. Tok? Mi aba leti fu trou nana waman. That's why tak minawa maningre mi abi aleti fu trou nana wa uma. That this na interpretasi di ekon ini agron tapu di wide no foral in de kondre pere kari de wester so kondre ya Europa na ngades ba de libi lek Europa. That is na itaki mi na wa umasma if mi man kan te kuan tra umasma fu lip nange baita midi e lip nange ini osolek mang nanga uma. Dai goda te kwan tra uma da lip nange. Da mi aba leti lek mi masra. Fu te kwa uma fu lip nange tu. Fu like a rekta to. You aba leti fu lip nanga wa uma sma. Mi aba leti fu lip nanga wa uma sma. En abi intima relatsi lek mang e ap nange uma. Mika abe na nawa umasma, milek umasma. Dat na gelijke rechter. Ishi a interpretasi verschil. Dat tra interpretasi, de go eens na nga vrouw dat hij a man etak if mi vrouw. Ka lip apwa buitenman. Misrif ka apwa buitenman too. Da u knap u gelijk. Ama apwa buiten vrouw. Milek umasma apwa buiten vrouw. A vrouw mi apwa buitenman, mi lek man ka apwa buitenman. Of, i aba interpretatie disi, taki evwans ma aba recht fu de abi hetero relatie, dai ka apwa homo relatie. Tak man nanga uma elibi, uba nanga uma elibi. Na sem sandati, mi be taki o interpretasi verschil en wins fa wani preka word to fu gado giden you abisma di etak hey loko basra Jesus abi maningre de apostle fin na be maningre en Jesus be abi relatsi na de maningre des if mi abi relatsi na Jesus bless me too. Jesus bless me too. Dat je jere uit bepaalde sma. Mi no aba interpretatie dat. Da je on aksi mi, pa suster, dat sana je interpretatie. Mi interpretatie dit aki. Masra Jesus kon agron tapu. Gare senen kon. Fu tek ala den sonu fu unu. En was wi. Tek ala den sondu. En door dat adede na kruis. Jezus no be lip nanga uma in oso. Want abe ap wan man nanga wan pa. Lek voorbeeld. En abe gi en libi. Abe kona grontapu fu sorunu. Fa libi leti nanga makandra. En dati u abi trakti. Fu a santa yeyef gado. Fu do de wonder. Ya. Di gado edu, gado na wa wonderbare gado. Me bribi sa awortu fu gado taki. Mant awortu fu gado, noit do taigo taki, wa man Jesus trou na nga de man dabe wakanange, noit awortu fu gado takso. Despai kan kon na nga interpretasi, di yu apdape di verkeerd. A bon interpretasi, Jesus be wakanange sma. Di be bribi in en de disipela. En waaronder i be abi umas mana ini. Ma be sendengo al. Fu prati awortu. Dus dati abe leerden. Fa yumu sori lobby. Abe giden ala sortu voorbeeld. Abe gida voorbeeld. Fu a barmhartige Samaritaan. Abe gida voorbeeld. A vrouw di de bewani kiri. Mina de jaf. Preki, maar met dat voor een interpretatieverschil, voor alibi, for a man nanga uma and a libi for sma die ego libi nanga egi geslag en je libi nanga trageslag want de fintak abu want dat so de pure abu puru tak i gado giwi a taigi den tak i go en vermenigvuldig je schreef. Zolang je nog maar vermenigvuldig je schreef. Ja. En we deden dat je nog maar een man en een oma. Je nog maar vermenigvuldig. Je nog maar een oma dat hij. Daarom nog niet nog wat er op dag. Dat hij nog vermenigvuldig je schreef. Daarom wordt het ook toe dat hij. Want maar die nog meek ik je abie moor op je. Want je hebt om een weest je. Je hebt om een tien de soeke ouders. Dat garo ni ebribi taki garo potisma. Dat if den turno me kipchi, de sorgu moro furupchi, moro lekterebe abide egipchi. Ya? Lobby wang, make u tek wan pausa. En luku interpretasi. Di kan broko a relatsi fu win nanga gado. Make u tek a juiste interpretasi. A juiste fasi fu puru. Mi tek alibi di gado jiwi na gronta puja. Lek man nanga uma. Mek u tek a forbe tak karo be meki wan Eva. A mek wan Adam. En atak ugo da u meki pchi. Dado no gino wan inkri tra opdrag. So langa tus ma de makandra. De libi in oso. De mus meki pchi man nanga uma. Apotwina gronta pudisi. Sumadi apuantra interpretasi. Watra fasi fupure. Ika epmi. Mano meshitaki. Ayuru doro ayurepsa snel. Ayuru doro fugitep. Ya, ayuru doro fugitep. En milopgitep. Milopgitep. Fumus libi gusontu. Giwita mara. Bekusa libi langa nanga gusontu ini agronta pudisi. Wan garo poti alla den bon nanga de fruktu. Fugiwi gusontu libi self adoti peye wakanen tapu. Mojuan tep dis maler mitu. E di misrefi edu metaigu taki. So temenju tep misrefe dueng. Ef mino dueng motaigu nutu. Ate taki, amoro bun fuyu waka nanga soso futu ini grasi. If he ap grasi na iprasi, ap doti na iprasi, amoro betre fi yuno poti stong na iprasi. Liba doti da pe wan isabi, a doti e yep you den sen wef you fu make de relax. Wan sang dino bun. In your skin, adoti e harem puru so that your skin e cream. And we can talk for that you want one. Take de taki e once madring e kramat song. Take toko toko di cream eh, di no ap vergift na ini, di no ap no one chemicalia na ini. Take a cream toko toko dati. Je meka suari. Ya natuurlijk je pote in watra, die hari ala vergift puru. Die pura gif uit as maskin. Ja, dus jabi adoti di garo megja gusontu giwi. Dus daarom meki a tip de taki. If i maf waka so so futu tap you prasi, trime moi so dat batra no kotju. And if i af grasi sorgu dat altijd a kring maka no sutju, isabi wa. I was maka tak maka de dape toch sister. Nee, maka de dape ya. Maar zorg dat je op een praatje op een veld. Look voor de bank en prijna op het voetbalveld. En wat traat het meer ook toe dat je leer. Moro gezond toe. Moro den tra plastic zoals die we bij je weeren. Ja, a leer en niet naar grond en a haar energie. Boe energie voor puur geef en make you senwe relax. Mi e waka soso futu. So langa mi de in mi oso. So se puru na mi futu. En me waka nanga so futu. Saptakte me go was mi futu. E bosroi futu moi kri. Ino doti bedi nanga astof. Ya. Dus lebiwan dat na atep. Mi o leis boro abra en. Ma furleisi. mi e waka e me fil chuti te me waka na nga so futu. Ma natuurlijk me weer slipper, if mo ga sreti mo weer slipper to, ma tem dora osok ba me waka nga so futu. En a gezondheid for you, o rekening na nge, gado, no be mek Adam na nga Eva, na slippers, te be waka veilig tapadoti. Ja, may God bless you. Lobby one was last sunny mo gimme number. Ya mi number na plus 2 3 2 0 9 0 6 8 5 8 5. Dat dan nummer voor zuster Fidelia Grand Galon. May God bless you nu.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heere.

0: ABG. 60 years of impact.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Je auto wassen? Denk ook aan ons drinkwater. Laat de tuinslang niet onnodig lopen en gebruik zo weinig mogelijk water. Een emmer kan soms al voldoende zijn. Bespaar waar je kunt, want elke druppel telt. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: SWM.
3: En ook een kraan.
4: Yo. Give thanks and praise to the Most High. Jesus, thing with the poor. Ja, mijn vader wil ik wel opdracht die mij naar jou. En een opdracht naar simpel evangelisatie. You see, will it be the last day, the last thing that could do? I want it.

0: is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koeseweidestraat nummer 12.
5: Ik wil met u praten vandaag over het geloof dat God zoekt. Geloof dat God zoekt. Een van de bekende teksten die we kennen is uit Hebreeën 11 vers 1, waar de Bijbel zegt: geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Dus geloof is een zekerheid van dingen die men hoopt. Maar tegelijkertijd is geloof ook een bewijs van de dingen die men niet ziet. Er is een hele bekende tekst op aarde, in de Bijbel, waar Jezus zegt, en ik wil het voor je lezen uit Lucas 18 vers 6. En in context zie je een onrechtvaardige en een weduwe met elkaar in discussie zijn. En die weduwe bidt voor haar recht. En ze krijgt haar recht ook. Maar Jezus geeft dit als een gelijkenis. En hij zegt in Lucas 18 vers 6 iets dat waarover wel ons zorgen moeten maken. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen die dag en nacht tot hem roepen en laat hij hen wachten? Maar dan stopt hij niet daar. Ik zeg u dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. En nu komt eigenlijk dat ding waarom ik over ik me zorgen maak. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? God zoekt geloof. Ik heb gemerkt dat velen van ons, we willen dingen doen met onze eigen kracht. Maar we zijn geloofsmensen. Dingen die je met je eigen kracht kan doen, heeft niks te maken met geloof. Heeft te maken met de abilities that you have. De competentie die je hebt. De talenten die je hebt. Die God jou gegeven heeft. Maar wanneer we praten over geloof, praten we meestal over het onmogelijke. Praten we over de interventie van het goddelijke of het bovennatuurlijke op aarde. Dan praten we over dingen waarvan wij weten, menselijkerwijs, kan het niet. Jezus zegt het zelf ook. Hij zegt, wat onmogelijk is bij mensen, is wel mogelijk bij God. Jezus zegt het in een andere tijd. Hij zegt, alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. En ik kan u zeggen, lieve mensen, met al de technologie die we hebben, met al de kennis, ChatGPT of ChatGPT of hoe ze het heet allemaal, AI, dan willen mensen vaak gelijk de oplossing gaan zoeken. Maar ik zeg u, geestelijke dingen kunnen alleen door geloofshandelingen worden opgelost. Mag ik een amen horen? Kijk hoeveel mensen, ook in het christendom, alle soort manieren zoeken om het beter te hebben financieel. En ze doen alle soort dingen, maar de simpele dingen die God ons vraagt, breng uw gehele tiende naar de voorraadkamer op, dat de spijzen zijn in mijn huis. God zegt, geef en het zal u gegeven worden. God zegt, ik heb een blijmoedig gegeven, lief. God zegt, er is niemand die huizen, arbeid, noem maar op, opgeeft en ik zal hem niet honderdvoudig teruggeven. Die simpele dingen doen wij niet, omdat wij niet geloven dat die dingen zullen werken. We zoeken moeilijke dingen die eigenlijk niet gaan werken, omdat ze geen goddelijke dingen zijn. Luister mensen, je kan een goed idee hebben, maar God kijkt niet naar goede ideeën. God kijkt naar zijn goddelijke ideeën, zijn goddelijke principes. God gaat ons dingen soms vragen waarvan wij denken, maar waarom zou ik dat moeten doen? Maar geloof, en dat moet u goed onthouden, geloof heeft te maken met gehoorzaamheid. Elke keer wanneer we praten over geloof, en dat is een geloof dat God zoekt, is een geloof dat verbonden is aan gehoorzaamheid. U kent het verhaal van Abraham. God zegt ga, en Abraham is gegaan. En doordat hij gegaan heeft, heeft God hem gezegend. God houdt er niet van dat we vaak met hem willen discussiëren en we hem willen uitleggen. God wil hebben dat we in gehoorzaamheid de zaken moeten doen. Want gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Lieve mensen, voor ons is belangrijk om te weten dat het geloof dan ook te maken heeft met dingen die niet concreet en tastbaar zijn, maar door het geloof kunnen we het zien. Als we zouden gaan kijken in het boek Hebreeën 11, ik noem het de Hall of Faith van God, dan ziet u dat dingen daar gebeuren, mensen geloofd hebben. Wij denken gewoon dat Abraham alleen geloofd heeft, hij geloofde de Heer en baby zou komen. Nee, de Bijbel zegt dat Sarah ook moest geloven. En doordat ze heeft geloven, heeft ze kracht ontvangen om zwanger te worden. Dus geloof heeft te maken meestal met het onnatuurlijke of het bovennatuurlijke natuurlijk maken. Iets zichtbaar brengen. Iets tot eigenlijk het ontastbare of het onziende zichtbaar brengen. Dat is geloof. Ik kan me herinneren, jaren geleden zei ik tegen de broeders, ik geloof dat God in staat is om ook als hij in Suriname een brandnieuwe wagen te geven. En toen ik het zei, want soms zeg je dingen, maar je gelooft het niet. Maar ik kon wel proeven dat geloof aanwezig was. En God heeft het ook gedaan. Dus mensen, wanneer we kijken hoe Jezus bijvoorbeeld opereert, dan zegt de Bijbel dat Jezus, en we kunnen Marcus 11 vers 12 tot 14 nemen, waar Jezus zegt tegen een boom, terwijl hij een vrucht zoekt aan de boom, en weet dat die boom geen vrucht zou hebben, dan zien we dat Jezus die boom vervloekt. En de Bijbel zegt de volgende dag, toen zij van Betania kwamen, werd hij hongerig. En toen hij van verre vijgenboom zag die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan te vinden zou. En erbij gekomen vond hij er niets aan, want het was dan niet de tijd van de vijgen, niet de tijd van de vijgen. En hij antwoordde en zeide tot hem, nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden er. Iemand zegt meestal wanneer je ziet dat er geschreven staat, en hij antwoordde, dat betekent dat die boom Jezus iets gezegd heeft. Want je gaat geen antwoord geven als er niet iets gezegd is. Dus waarschijnlijk heeft in de geest, I don't know if Jezus misschien iets gezegd. Je ziet dat ik kom, de koning daar komt. Waarom heb je niet direct een vrucht geproduceerd? En waarschijnlijk heeft die boom gezegd, maar wie ben jij? En Jezus heeft gezegd, oké, in eeuwigheid zal je. Er is iets gebeurd in die geestenwereld. Want de Bijbel zegt, en hij antwoordde en zeide tot die boom, nooit meer eten iemand van u in eeuwigheid. En de Bijbel zegt, en de volgende morgen, toen zij vroeg langs de vijgenboom kwamen, volgende tekst, volgende, gaat u door. En zij kwamen ter Jeruzalem, 16. En hij liet, nee, je moet gaan naar vers 20. Of vanaf vers 18, want dat heb ik niet geschreven. Ik heb alleen die tekst geschreven. 19, ga snel daar. En toen het later, En toen zei 20. En toen zij dus morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij dat hij van de wortel afverdold was. Hij 21. En Petrus herinnerde en zeide tot hem, Rabbi, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En nu komt de bekende tekst van Jezus. Hij zegt, hebt geloof in God. Een andere vertaling zegt hij, hebt het geloof van God. En de Bijbel gaat verder in 23 en hij zegt, voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, berg, hef u op in de zee. En in zijn hart die zou twijfelen dat wat hij zegt, en dat hetgeen dat hij gelooft, dat hetgeen hij zegt geschieden, en het zal hem geschieden. Dus we zien hier dat Jezus ons zegt, als je geloof hebt, en je gelooft dat wat je zegt, dat het zal geschieden. Maar hij zegt het niet zomaar. Hij gaat verder, want dit moeten we niet missen. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij hebt ontvangen, en het zal u geschieden. Het geloof dat God zoekt, kan nooit zich manifesteren als u niet een gebedsleven hebt. Veel christenen citeren pastoors, apostelen of leraars, maar in hun binnenkamer zijn ze niet binnen bezig met God. Je kan iets citeren, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, maar je pinaart toch. Omdat iets citeren betekent nog niet dat je in geloof en in gebed met God geworsteld hebt of met God besproken hebt en dat het gemanifesteerd is in jouw geest, dat je gelooft dat wat je zegt, dat het zal geschieden. Waarom is dat belangrijk? Hebreeën 11:6 zegt ons, maar zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. En we lezen tot daar. Wat gaat verder? Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dus geloof dat zich manifesteert moet plaatsvinden in de binnenkamer, zodat wanneer u het woord uitspreekt, dan weet u dat ator seti banangagado. Dat zaak is al in jouw gebed geregeld. Want daarom zegt Jezus, al wat je gelooft en bidt en gelooft dat je het, dat je, en weet dat je wat je zegt, en je gelooft dat het zal gebeuren in gebed, het zal u geworden. Waarom zijn zoveel christenen niet op de plaats dat zij de manifestatie van de zegeningen van God kunnen zien? Of dat ze gebedsverhoring kunnen hebben? Omdat ze niet God ernstig zoeken. Omdat ze niet gaan in gebed. En eigenlijk bijna God dwingen dat God moet zeggen tegen zichzelf, deze man of deze vrouw is net als die onrechtvaardige rechter, als die weduwe die klopt bij mij. En ik ben geen onrechtvaardige rechter, maar de persoon klopt en zegt tegen God, God, u moet ingrijpen. God, dag en nacht God. En daarom zegt Lucas 18 ook, zal God geen recht verschaffen aan hen, zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen. Wij willen 1 minuut gaan bij God. En we denken dat God een beloner is van iemand die hem even zoekt. De Bijbel zegt, hij is een beloner van iemand die hem ernstig zoekt. Dus geloof dat God zoekt, is niet gewoon dat je woorden citeert. Of dat je iets zegt. Je moet ermee bezig zijn in gebed. Je moet worstelen met God. Je moet God in feite dwingen dat hij geen keus heeft. En dat hij moet doen. En een van de manieren hoe je God bijna kan dwingen, de Bijbel zegt, je moet God zeggen wat hij reeds gezegd heeft. Laten we zeggen, je bent ziek. De Bijbel zegt, door zijn striemen is uw genezing reeds gekomen. Dus u kan gewoon gaan naar God en zeggen, en worstelen met God dag en nacht. Vader, ik zal deze ziekte niet accepteren. Want uw geloof zegt, Petrus, door uw striemen is mijn genezing reeds gekomen. Vader, ik herinner u, want hij zegt ons ook, breng mij in herinnering alles wat ik u reeds gezegd heb. En Jezus zegt het nog scherper. Hij zegt, indien gij in mijn woord blijft en mijn woorden in u blijven, vraag maar wat gij wilt en het zal u geworden. Vaak genoeg bidden we dingen die God niet eens gezegd heeft. Iemand kan geen man hebben of een vrouw hebben en jij gaat God zeggen, God, ik wil die vrouw hebben. Dat gaat niet werken voor God. Dus je bidt dat iemand doodgaat of je bidt dat die mensen scheidingen. Het werkt niet. Wat wel werkt, is dat je dingen bidt waarvan je weet dat je met God op één lijn bent. En wanneer je die dingen bidt, en ik zou zeggen, bid over de belofte van God. Bid vanwege de belofte van God. En het zal u geworden wanneer u dat bidt. Dan kun je het uitspreken. Dat al lijkt het alsof de vijgenboom niet zal groeien. Maar ik weet één ding. Dat mijn God zal voorzien in al mijn behoeften. Ik weet één ding. Ik heb gesproken tot God. En hij heeft mij gegarandeerd in mijn hart. Het is wel. Het zal veranderen. Een ommekeer zal komen. Een doorbraak zal komen. Een overwinning zal komen. God zal voorzien. God zal antwoorden. Amen. Laten we de Heer een applaus geven. Maar we komen vaak tot God. Met dingen die God niet gezegd heeft. En die niet overeenkomstig zijn zijn woord. Maar als u gaat bij God en u roept tot hem, dan is het vaak zo, dat kan ik u vertellen, dat God u gaat uitdagen. Laten we zeggen, laten we een praktisch voorbeeld geven. Vader, ik weet dat die zuster mij niet mag. Elke keer als ik in haar buurt kan ik zo voelen dat she's ready to kill me. U gaat dansen, is ready om mij te vermoorden. Maar jij ervaart het, want je bent geestelijk toch een beetje rijp. Wat ga je doen? Je gaat in gebed en zegt, Vader, ik weet niet waarom die zuster zo offended is. Zo een aanstoot neemt aan mij. En dan kan het zijn dat God tegen u zegt, ga bij haar. En geef haar een brassen. Of ga bij haar. En geef haar een mazzel. Je ziet dat ze altijd komt met 5, 6 kinderen. Zet een mazzel in een envelop. Zet een klein offer in een envelop. En wanneer ze komt, zegt zuster, God zegen u. De Heer heeft op mijn hart gelegd om u te zegenen. Al was ze boos als Kain, ze wordt direct beter. Weet je waarom? Dat je er gezegend hebt. Mensen, laten we geen grappen maken. Waarom is dit belangrijk? Ik wil met u gaan naar Jacobus 2. Vers 14. Wat zegt God dan? Wat baat het mijn broeders of iemand al beweer geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Vers 15. Stel dat een broeder of een zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel. Ga verder. En iemand u zegt tot hen, gaat heen in vrede, houdt uw arm en eet goed zonder hen. Echter van nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit? Zo is het ook met geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Laat me een voorbeeld geven. Dit is puur een Bijbelse voorbeeld. Malachi 4 zegt tegen ons, geef je tiende. Heel weinig mensen hun tiende geven. Maar gekoppeld aan die tiende is er een belofte. God heeft gezegd, niet alleen ga ik de hemelvenster voor je open doen, maar tegelijkertijd ga ik ook ervoor zorgen, ik paraphraseer gewoon, paraphrasing noemt men dat in het Engels, ik zeg het in mijn eigen woorden, ik ga ook ervoor zorgen dat de knager en de springkaan, dus de aanvallen die je kreeg op jouw business, aanvallen die je kreeg in je financiën, ik zorg ervoor dat ze dit niet meer zijn. En dat is een tiende, is het weinigste wat God vraagt aan een christen. En toch zeggen mensen, ik doe het niet. Mensen zeggen mij bijvoorbeeld, ik geef liever het geld aan de buurman of de buurvrouw, want ze hebben het moeilijk. Nee, als je die belofte wil hebben, moet je doen wat God zegt. Het gaat gepaard met wat God geëist heeft. Het zijn instructies. Geloof zonder werken is dood. Dan kan je zeggen tegen de Heer, maar God, ik zegen, ik zegen, ik zegen. Maar als God specifiek zegt tegen jou, de tiende is voor de gemeente. Dan moet je dat doen. Als je mensen wil zegenen, ja, er is ook een tekst die jouw koffer geeft. En het zal u gegeven worden. Dan mag je ze geven wat je wil, maar je mag ze niet geven wat van God is. Ik noem maar dat als voorbeeld. U kan ook zeggen, en Jacobus praat daarover, Vader, ik merk dat deze zuster of deze broeder het moeilijk hebben in de gemeente. Ik bid, Heere, zal u voorzien. Maar je hebt 10.000 euro op die rekening. De Heer gaat zeggen, maar waarom voorzie jij niet? Zie je? Het zijn instructies. Geloof gaat pas voor God werken wanneer je voldoet aan de instructie. Laat me je een ander geven. Dat is het nog makkelijk. Genesis 12. God zegt tegen Abraham, ga uit je land, ga uit je maatschap en ga naar het land dat ik je tonen ga. Hij zegt in feite, laat alles achter je en ga en vertrouw op mij. Ik kan jou zeggen, en hij koppelt een aantal beloften. Ik zal u zegenen, ik zal zegenen wie u zegenen. Ik zal u vervloeken, u zal tot een zegen zijn. Met u zullen alle 7 beloften, schreef hij daar. Als Abraham, of toen Abraham, de stap niet had genomen, zou hij nooit die zegeningen hebben gehad. De zegen, of het geloof dat God zoekt, en waar er automatisch een zegen verbonden is, is het geloof dat bereid is de instructies van God op te volgen. Vele mensen willen de instructies van God niet opvolgen. Ze willen het doen zoals zij dat willen. Het gaat niet werken, geloof mij. Dingen werken pas als ze in... De Engelsman zei, they have to be aligned with God's word. Ze moeten op één lijn zijn met God's woord. Kan een hier een amen? Dus, wat ik u hiermee wil zeggen, als u wil hebben dat uw goddelijke geloof in werking komt, moet u meer het woord lezen, moet u meer in Gods tegenwoordigheid zijn, moet u ervoor zorgen dat wanneer u God zoekt en u die instructies krijgt, dan moet u dat precies gaan doen. Ik ga je een mooi voorbeeld geven. Ik was op de Bijbelschool, u weet dat. Ik heb mijn werk gelaten, alles verlaten. En ik ben in 2000 gegaan op de Bijbelschool in Amerika. Ik heb de studie afgemaakt, gelukkig heel goed. Ik heb heel veel dingen meegemaakt daar, waarover ik niet eens wil praten. Want je zou denken, maar hoe, waarom, dat je bent toch met God gegaan. Maar God kijkt, wanneer je karakter wil bouwen, kan hij alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Maar op een gegeven moment kwam ik terug naar Suriname en fall on fire voor God. En ik praat over een God die kan zegenen. Een God die in staat is om, wanneer je in hem gelooft, te geven meer dan je kan bidden en denken. En ik ga naar gemeentes en gemeenten en ik predik en ik zie die wonderen. En op een gegeven moment zeg ik tegen de heren, maar heren, u laat me gaan naar al die gemeentes. En ik zie wat u allemaal doet voor de voorgangers. Maar ik heb voor mij geen enkel bewijs. U moet iets voor me doen. Ik praat over hoe u kan zegenen. Hoe u dit en dat. En ik heb niet eens een huis voor mezelf. Ik heb niet eens een perceel voor mezelf. Dus ik zeg tegen de, ik begon te bidden. Ik zeg, heren, u moet mij een perceel tenminste geven. Ik weet niet hoe, maar geef me een perceel. En de heren zegt tegen me, terwijl ik bid, niet eens één minuut. Het woord is nauwelijks. De Heer zegt tegen me, ga naar je oma. En ik zeg, Heer, oma, ik zoek een perceel. Ik praat met u over perceel en u stuurt me naar oma. Hij zegt, ga naar je oma. Dus het hele gebed is gebroken. Terwijl ik ernstig de Heer ben gaan zoeken voor een perceel. Ik ben niet eens twee minuten begonnen. Maar ik dacht, ik zou in tongen praten. Hij zou regeren, vurig gebed van de rechtvaardige. Vermag veel, omdat de kracht daarom wordt verleend. En de Heer zegt, laat dat ding, ga naar je oma. Dus ik heb het hele gebed gelaten. Ik ga bij mijn oma. Ik zeg, oma, ik zeg, oké. Oma is 80 zoveel jaar. Misschien gaat de Heer niet. Dus ik ga praten met de Heer, met mijn oma, over je leven geven. Ik vraag haar, hoe zit het? Kan ik met u bidden? Laat ik u weer leiden tot de Heer. En zij vraagt mij, maar hoe is het met het perceel dat ik je gegeven heb? Ik zeg, oma, je hebt me nooit een perceel. Hij zegt, nee, ik heb je een perceel gegeven. Het perceel is op reis, denk ik. Ik heb je het al lang gegeven. Ik zeg, oma, je hebt me nooit een perceel. Ze zegt, ik heb je een perceel gegeven. En ik heb die mensen gezegd, van jou. Dus ik ga naar mijn moeder. Ik zeg, heeft oma een perceel op reis? Denk. Ze zeggen, ja, is een perceel daar al bijna zoveel 80 jaar. Dus ze zegt, mijn oma zegt, van mij. Ze zegt, als ze dat zegt. Lang verhaal kort. Je bidt voor de Heer voor iets. Hij geeft je een instructie om met de oma te praten. Ik denk, ik moet oma leiden naar haar graf. Oma wil daarover niet praten. Oma heeft alleen maar over een perceel. Dus terwijl je bidt, kan God iemand anders hart klaarmaken. Amen. En het bleek dat de perceel vanaf mijn geboorte daar is. Voor mij bestemd. Wat ik, ja, geef de Heer een applaus. Wat ik je wil zeggen, mensen, wanneer je bent op de weg des Heren. Ja dan? We houden ervan om te zeggen toch? Heil en goede tierendheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Maar je moet wel in Gods plan zijn. Je kan niet bezig zijn met andere dingen en denken heil en goede vieren. Nee. Boedubanton en dingen zullen je volgen. Moeilijke dingen zullen je volgen. Dus het geloof dat God zoekt, is een geloof waarbij je zorgt dat je in lijn staat met God. En de Bijbel zegt, hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Mensen, ik wil u bemoedigen tot slot. Ik weet niet waarvoor u de Heere gelooft. Maar kijk naar al de verhalen in de Bijbel. Of laten we zeggen, die rapportages. Want ik zie ze niet als, ik zie ze als rapportages die God voor ons achtergelaten heeft. Kijk dat een ieder die gezegend werd, dat ze bepaalde instructies moesten volgen. En doordat ze die instructies hebben gevolgd, heeft God gezegend. Ik weet niet wat voor instructie God u gegeven heeft. Maar ik kan u zeggen, die zegen van u is afhankelijk van de instructie die God u ooit gegeven heeft. Sommige mensen, hun leven is like a cycle. Je weet niet waar je gaat, omdat je die instructie niet volgt. Je moet die instructie volgen. Soms geeft God, kijk, wij van Logos toch. We hebben tijden gehad dat wij financieel aan top waren. We hebben ook tijden gehad dat het minder ging. Ik ben de Heer gaan vragen, wat is het probleem? God heeft mij een specifieke instructie gegeven. En wij volgen op dit moment de instructie. En ik heb gezien, dit is de derde man dat wij die instructie opvolgen. Vanaf we zijn begonnen, zie ik dat ik eigenlijk tussen de 21 en 22 bijna niet meer hoef te gaan bij de Heer. De Heer, salaris moet betaald worden, nog moet betaald worden, gaan we het doen. We hebben zelf gezien, ik heb zelf gezien deze man dat, terwijl we alles betaald hadden, dat er nog extra geld was, waardoor ik een paar dingen, oude schulden, kon inhalen. Maar er is een instructie daaraan verbonden. Als u die instructies niet volgt, gaat u de zegen ook niet krijgen. Abraham is geworden de vader des geloofs. Hij heeft een aantal instructies gevolgd. De eerste instructie kent u. Hij is gegaan vanuit zijn vaders huis. Maar voor die grootste zegen moest hij zijn zoon opofferen. En toen heeft God gezegd, ik zweer bij mezelf, omdat hij niet bij een ander kan zweren, dat ik je zal zegenen, jou en je nageslacht, voor eeuwig en voor altijd. Soms moet je een specifiek ding doen dat je hebt ontvangen in gebed. Je moet rekening houden. Abraham was in gebed met God toen God hem zegt, dit is de instructie, neem je zoon en offer hem maar. Al was het voor de Heer iets voor later, want de Heer zou Jezus Christus opofferen, maar er is een instructie. Geloof dat God zoekt, is een geloof die wil gehoorzamen. Is een geloof die wil zeggen, Heer, I give myself away. Ook al versta ik het niet, ik zal het doen. Uw voorganger doet soms gekke dingen. En u zal zich afvragen, wat is er met deze man? De man is apostel des Heer en hij gaat kletsen in politiek. Voor jou is het kletsen, voor mij is het een instructie die ik van God gehad heb. En waar ik weet dat er een zegen aan verbonden is. Ik wil liever goden behagen dan mensen behagen. Dat is het geloof dat God zoekt. Als u zelf wilt behagen en anderen wilt behagen, gaat u God niet kunnen behagen. U moet luisteren naar God. En soms gaat God een andere kant op met jou en jij wil de groep volgen. Maar God wil je misschien niet hebben bij die groep. God wil zijn eigen weg met u opgaan. En als u dat gaat begrijpen, dan zal u zien dat het onmogelijke mogelijk voor u zal worden. Dan zal u merken dat de zegeningen die zo ver lagen, gewoon voor u geworpen worden. Waarom? Omdat u eerst zoekt Gods koninkrijk en Gods gerechtigheid. En alles wat je dan nodig hebt, zal je bovendien geschonken worden. Laten we de Heer een applaus geven voor zijn woord.
1: Nu zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
0: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest natuurlijke oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: En heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee,
1: maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, met daily inspiration, not just radio.

Een van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5. En natuurlijk mag je ons ook volgen via www.shalomsuriname.com. Nu dat het 1 uur is geweest, is het tijd voor de Happy Hours. Ja, ik mag je dus van harte welkom heten en uitnodigen om te bellen, te appen. En op die manier mag je dus groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Ik ben Leandro Marto Suwitjo, uw presentator. En natuurlijk heet ik u van harte welkom op deze vrijdag van 25 september 2026. Goedemiddag en welkom. We gaan het weer gezellig maken en we gaan getuigen van de heren. Dat is wat we doen hier via Shalom FM, het station waar Christus centraal staat. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de Happy Hours op de radio. Dus ik kijk uit naar uw aanwezigheid en uw participatie, zodat we weer de heren kunnen uitdragen en van hem kunnen getuigen live via de FM 94.5 in de Happy Hours. Nou, we gaan dan meteen van start, want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

Moses Bliss met Daddy Wayday Pamper. En daarmee starten we de happy hour voor vandaag. Ja, de lijnen die staan open. Mensen, we zijn voorlopig even niet te bereiken via de vaste lijn. Dat is 422-650. Telesuur die zal het komen checken en in orde maken. Maar voor nu zijn we alleen via WhatsApp te bereiken. En dat is het nummer 875-5358. 875-5358. Blessing bro, kom maar wijnen, luistert ook. Ja man, de blessings voor al de mensen die meekijken en doen via de Happy of via de TikTok. Groetjes uit Esther Stichting. Ja, God bless you guys, welkom erbij. We zijn dus officieel van start met de Happy Hour. Nu dat we de kick-off hebben gehad, bent u dus in de gelegenheid om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te

De blessings voor al de mensen die gewoon lekkertjes genieten en afgestemd zijn op Shalom FM. Het is jouw eigen gospel radio via de FM 945. We groeten de mensen thuis, de mensen op het werk. De blessings voor de mensen die luisteren vanuit het verkeer. En natuurlijk ook de mensen die ons volgen via internet. Dat is www.shalomsuriname.com. Goedemiddag broer, groetjes vanuit Sint Maarten en van mijn collega Marina. Ja, helemaal richting Sint Maarten. Sint Maarten, de groetjes vanuit Paramaribo. En welkom in de happy hour. En van harte goedemiddag broeder. Wij van de SVK Youth feliciteren onze zuster Doraisha met haar jaardag en wensen Gods rijkste zegen toe. Kunt u daar eens een prophecy over me van Theophilus Sunday voor de afdraaien. En enjoy your birthday sis. Ja, we hebben jarig in ons midden. De eerste felicitaties komen binnen. En dat is hoe we de happy hour doen tot 2 uur. Dus voel je vrij. En laat je zegenen, laat je bemoedigen. Maar daarnaast bent u ook in de gelegenheid om tot zegen te zijn voor alle luisteraars. Hey brada, ik wil Naomi Puran feliciteren met haar verjaardag. Bogge bogge blessings. De felicitaties mogen via WhatsApp binnenkomen. Ja, je mag ze opsturen naar ons nummer. Zodat we hem kunnen bijhouden. Maar in elk geval hebben we 2 jaar.

Sam P and Bless. Met Heaven is the place. There is no better place. Geen plaats waar we God van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Geen plaats waar je geen rekening of niet bang hoeft te zijn voor de dood. Het is gewoon een onbeschrijfelijke plaats. De Bijbel zegt dat geen oor ooit heeft gehoord en geen oog ooit heeft gezien. Met andere woorden, mensen kunnen niet erover vertellen, want dit is een shingete. Het is een plaats dat jouw verstand te boven gaat. Denk maar aan Johannes die openbaring heeft geschreven. Daarom had hij moeite om bepaalde dingen te beschrijven. Omdat hij die dingen nooit heeft gezien. Die dingen hebben geen... Je kunt ze niet beschrijven. Je kan het nauwelijks vatten met je verstand. Ja, omdat God van een andere dimensie is. En daarom is het een voorrecht dat we hem mogen toebehoren. Dat we deel uit mogen zijn van zijn koninkrijk.

0: U mag bellen of uw WhatsApp bericht sturen naar ons WhatsApp nummer. Dat is 875-5358. We doen het samen tot 2 uur. En om 2 uur krijg je de pokus.
1: Is het die agape? Die agape is wat ik heb voor mijn brothers en sisters. Al mijn homies en chicks.
0: Goedemiddag, broeder Leandro. Hoe gaat het met u? Broeder Leandro, kunt u AUB dat lied Wie Ego in de Moro Santa Presi van Prishan Abilak Misir voor me afdraaien? Ik bestem het heel speciaal voor zuster Adipi Marianne en de hele Koveuse afdeling van het Slans Hospitaal. Ik wens u een gezegende dag verder. Heel veel liefs van Anastasia. Dag Anastasia. De groetjes daar richting Slans Hospitaal. Natuurlijk voor jou en je collega's een gezegende en productieve dag toegewenst. Mogen de heren jullie kracht en wijsheid geven. Maar bovenal ook onvoorwaardelijke liefde. Weet je, om in de verpleging te zitten heb je geduld nodig. We wisten dondappen dan toen ik in het ziekenhuis was. Was er een man op leeftijd in een kamer naast ons. Maar ze konden, die zuster had haar handen vol met. Die man ging constant van zijn bed. Ging constant uit zijn plaats. Amai wakka. Gewoon zo lees amai knap. Gewoon semi-bed voor Luko. Weet je, één vertelde een keer toen hij naast iemand lag. Ja, deze man was niet zo erg. Maar deze man was best wel een handje vol voor die zuster. Dus ja, God bless you. En mogen de heren jullie kracht geven. Dan groetjes voor On Fire for Christ, Belgium. Ja, België. Mensen, mijn verontschuldigingen. Ik heb mijn lip doet pijn. Mensen zeggen binnenkort nou waardoor ik... Elke beweging dat ik maak met mijn lip doet verschrikkelijk pijn. En het is moeilijk om uit je woorden te komen. Maar goed, we doen het voor de happy hour. En alles dat we mogen doen voor de Heer is het waardig. Van Wakabro, blessie, kom van Ollie.

Ja, we gaan deze doen, maar deze is niet zo opgehaald. Ik wilde deze doen. Hè? Dan groetjes voor Joël, die meeluistert vanuit Leiding. Hij zegt hij is eenmaal 24 uur afgestemd. Maar hij leert. Die radio is wel misschien eenmaal 24 uur. Maar zo lees aan Mike Willy Baradio. Zo lees aan Radio Play, man, nee, Arki. Dan groetjes richting Leiding. Ja, ja.

Gior Fales afgestemd. Gior Fales moet je niet werken. Nou, wat leguna, boos slecht nou, boy. Ik zeg alleen dat ik het lust. Ik zeg niet dat ik ga vangen of heb. Dus de mensen die zeggen van die man is illegaal bezig. Nee, nee, nee, ik heb slecht nieuws voor u. Is alleen wat ik lust. Ja, ja, blessie, blessie. De groetjes richting België. Smakelijk eten, Gior Fales. Denk je de wans aan Abi? Maar wees dankbaar dat we in staat zijn om te kunnen leven en overleven. De groetjes voor is Arshine, no

0: coisa vem aí.
1: Helena diz está open, uma gruta, bemoedig, gefeliciteerd. En je poko's aanvragen, dat is hoe we het doen in de happy hours. Van maandag tot vrijdag live vanuit de FM 945. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. It's all about His kingdom here on this station. Dus voel je vrij. En stel je open voor de Heer. Hij is hier in ons midden. Welkom als je net erbij bent of voor het eerst meeluistert. Goedemiddag Leandre, volgens groetjes uit Den Haag. Blessie. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Oh, u bent al weg.

De blessings voor de mensen in Nederland. Ja, die zijn sterk afgestemd. We zijn sterk vertegenwoordigd in Nederland. Maar natuurlijk ook de overige landen waarmee ons volgt, waar men ons volgt. Via de onze website, dat is www.shalomsuriname.com. Ik heb nog nooit eerder zoveel moeite gehad met praten. Weet je, praten is je werk. Maar nog nooit eerder heb ik zoveel pijn en moeite gehad met het bewegen van mijn mondje. Dus blijf gedenk mijn gebed dat het gauw mag genezen. Gauw hersteld mag zijn. De blessings voor Chucky. Ja, die groet ook vanuit Nederland. Bless you Chucky, echt geniet ervan. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. We feliciteren Duraisha. En natuurlijk Naomi Puran. Die zijn de jarigen voor vandaag. En als je meerjarigen kent, voel je vrij. Je mag de persoon hier in de bloemen zetten. Dat is wat we doen in de happy hour. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen.

Adore van André en Felipe, een number one song hier op de radio. Nothing but gospel on this station. We hebben maar één opdracht, we hebben maar één doel. En dat is om de ganse schepping te vertellen.

Adore van André e Felipe, a number one song hier op de radio. Nothing but gospel on this station. We hebben maar één opdracht, we hebben maar één doel. En dat is om de ganse schepping te vertellen wie.

nogmaals mijn verontschuldiging voor slechte internet. Waardoor TikTok soms een beetje vastzit. Ik heb helaas geen data op mijn mobiele. Anders had ik het gewoon via mijn data gedaan. But mijn verontschuldiging. We gaan het vandaag zo moeten doen. Bedankt voor de mededeling hoor, want ik zie mezelf niet. En ik heb nu door dat ik vastzit.

leven ook al, je sterft. En daarom heb ik Christus in mijn leven, hoor. Dat mis op dat ik mijn leven is behouden. Dan weet ik dat ik gered ben. Dan groetjes voor Etienne. Wap, wap.

Zegenmiddag, broeder Leandro. Groetjes aan de luisteraar vanuit Nederland. Lied Migadaboom. Groetjes kwam van Edith Salmeen. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Welkom in de happy hours. We doen het van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En we doen het allemaal tot eer van Christus. Hij is degene die we vertegenwoordigen. We praten Evangelie Jana Astation, de FM 945. En we sturen de blessings voor al de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. En het zijn de mensen die ons volgen via internet. En dat is onze website of via onze app op via www.shalomsuriname.com. Je mag natuurlijk bellen of appen om met ons radio te maken en de happy hours te doen. En dat doe je dus via ons WhatsApp nummer op 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en natuurlijk je pokus aanvragen terwijl we uitkijken naar uw aanwezigheid. Om dus met ons radio te maken tot eer van Christus live via deze zender. Vier minuten voor 1:30. Smakelijk eten voor de mensen die schaften. Doe het rustig aan en geniet van de uitzending. De jarigen voor vandaag zijn Doraisha en Naomi. Intussen staan de lijnen open, dus voel je vrij. Je mag tot 2 uur een bijdrage leveren. Om 2 uur krijg je de pokus. En dat is hoe we getuigen van de Heer. Dat is hoe we tot zegen zijn. Des masai suku hoop moest vin hoop ja. Des masai suku lobby moest vin lobby ja. Die mensen die het niet meer zien zitten moeten hulp vinden. En ze moeten weten er is een redder, er is een verlosser. Ze moeten weten er is een

Musik die waar je niet alleen van geniet, maar die je ook kracht geeft, die je bemoedigt. Het is voeding voor je geest en je geloof. Omdat Gods woord kracht en leven bevat. Dus het moment dat je daarmee bezig bent, word je door.

There is the AI version van Miwani Brazayu, gedaan door Prishan. Niks voelt prettiger aan om de liefde van God te ervaren. Verlaat zijn pad nooit en blijf volharden. Ja, bedankt voor jouw mededeling, Olly, omdat we daarvoor geschapen zijn. De oorsprong van het leven is om gemeenschap met God te hebben. Kijk, vandaag de dag wil men tot een normaal ding maken, alsof het zo hoort te zijn zonder God te leven. En alsof God religie uit de... Weet je, dat is voor vroeger. Maar het leven is nooit bestemd zonder God, of is nooit bedoeld om zonder God te zijn. En het is nooit de bedoeling geweest dat wij mensen alleen zonder God door het leven zouden gaan. Nee, het kan niet. Het kan niet. Kinderen kunnen zichzelf niet opvoeden. Kinderen hebben ouders nodig om onderwezen te worden. Om principes te leren. Maar ook om gevoed te worden. Vooral als het zuigelingen zijn, je bent nog afhankelijk. Ja, daar overleef je het niet.

Je mag bemoedigen, groeten, feliciteren en je pokus aanvragen. Je mag je getuigenis delen met de wereld. Dat is de bedoeling. Ja, onze vaste bellers die zullen het vast wel missen om te bellen naar de studio. Maar onze verontschuldiging, mensen, heb alsjeblieft wat geduld. Laten we bidden dat Tillesuur gauw langskomt om zaken hier in orde te maken. Maar uiteindelijk moeten we verder en roeien met de riemen die we hebben.

Don't Be Mad met Made to Love. God is liefde. En alles dat hij van ons vraagt is elkaar lief te hebben. Dat heeft Jezus ook gedaan. Hij is gekomen om ons liefde te demonstreren. Hij heeft ons laten zien hoeveel God van ons houdt. En hoe wij van elkaar moeten houden. En dat is onze hoogste vorm van aanbidding. Ik zeg het nogmaals. Elkaar lief hebben is onze grootste vorm van aanbidding. Weet je, je kan God op verschillende manieren aanbidden, toch? Je kan zingen, je kan voor hem dansen. Je kan geven, is ook een manier van aanbidden. Weet je, je helpt armen. Je bent dienstbaar in de kerk of in de christelijke organisatie. Is een manier van aanbidden. Is aanbidden, drukken we niet alleen uit in zang. Maar de grootste vorm van aanbidding is elkaar liefhebben. Oprecht liefhebben. Dan praten we over die liefde in 1 Korinthe 13. Niet de liefde tussen man en vrouw. Dat noemt tralo bibaka. Una malop gadoso. Nee, die liefde tussen de man en vrouw is anders. Dat is romantische liefde. Daar komen andere behoeftes bij kijken. Maar op de eerste plaats moeten we leren van God te houden. Als onze schepper. Als onze verlosser. Als de bron van ons leven. Degene die ons in staat stelt om elke dag op te staan en te doen wat we kunnen doen. Degene van wie wij afhankelijk zijn. Degene die jou geschapen heeft. Die jou gevormd heeft in je moederschoot. En hij verdient op de eerste plaats alle liefde. Hij verdient onze toewijding. Hij verdient ons hart, ons ziel, ons geest. Hij is het waard om voor te leven. En dat is wat we getuigen hier via de radio. Wat een rustige uitzending vandaag, omdat we geen telefoon hebben. Hoor. Maar we hebben wel ons WhatsApp-nummer, mensen, dus voel je vrij. Je mag bellen via WhatsApp of je stuurt een WhatsApp-bericht naar 875-5358. Aan de andere kant kan het ook liggen aan internet hoor mensen, want de mensen appen maar de berichten komen niet binnen. Dus mijn verontschuldiging daarvoor.

Baba met No Turning Back. God zegen, bro Lea. Graag Jezus overwinnaar voor ieder die afgestemd is. Een gezegend weekend aan u allen. Groetjes uit Amsterdam. Lobby gi ala tengi masra. En mi lobby u nanga lobby voor masra, bro. Mooie poko. Geniet ervan, Oli. We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dat wil dus zeggen dat u ons mag joinen en de happy hours met ons mag doen. Dus voel je vrij om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Tot 2 uur!

Weekend, mensen. Geniet van uw weekend. Ga een beetje iets leuks doen. Ga een beetje ontspannen. Voor de mensen die van voetballen, ga een beetje naar voetbal kijken. Ga een beetje, ik voor mij is het alleen kijken voorlopig. Hè. Ga een beetje spelen. Breng tijd door met je geliefde. Breng tijd door met de heren. Voor de mensen die het te druk hebben voor de heren, overweeg het even. Want jij bepaalt uiteindelijk je leven. Als je geen tijd kan maken, wil zeggen dat er dingen zijn die voor u bepalen. If you know my make thing, you say you want it. Dat want dat je hebt, je hebt, je om het ruw te zeggen, je bent slaaf van je eigen carrière. Je bent slaaf van je eigen baan. Want wij moeten dingen onder controle krijgen. Jij moet kunnen bepalen wat je met je tijd doet. Daar praat ik niet over de vaste werktijden die je hebt. Maar bij wet heb je één dag vrij. Bij wet moet je maar 8 uren werken. Dus zelfs dat kan niet. Zelfs de wet laat het niet toe dat je de hele dag werkt. Dus als je dan nog de hele dag werkt en vindt dat je geen tijd hebt voor andere dingen. Geen tijd hebt voor God. Geen tijd hebt voor je gezin. Geen tijd hebt voor je eigen gezondheid. Dat wil zeggen dat je jezelf tot slaaf hebt gemaakt van een carrière of van wat dan ook.

onderwerpen ons daarin en we stellen ons afhankelijk daarvan. Maar als je op God vertrouwt, ga je durven om nee te zeggen. Soms me denk aan moni, maar soms me arki miski na melukutak en soms kijk ik naar de omstandigheden. Dan zeg ik van, God gaat voorzien, maar deze ga ik laten liggen. Soms krijg ik aanbiedingen waar ik compromis moet sluiten of waar ik water in de wijn moet doen. En dan zeg ik van, hoe geweldig dat bedrag ook is, hoeveel ik ook ga verdienen, we laten het liggen. Is net als de aanbiedingen die ik krijg van andere stations. Maar andere stations zijn geen shalom. En wat we hier doen, kunnen we niet bij andere stations doen. En als evangelist, dan blijf ik liever waar ik alle ruimte heb om te getuigen van de Heer. En dat is wat we eenmaal 24 uur doen via deze zender. Ai, oli, traari, traari. Maar Tim, kom, ga je me redden.

Er is 10 minuten over half 2. Straks om 2 uur sluiten we formeel af. En dan gaan we groeten. En dan mag je gaan genieten van de aangevraagde song.

Welkom als je net erbij bent. Het is nog altijd de Happy Hours live on air. Samuel Miras met Royalty. Ja, soms vergeten we dat we goddelijk zijn, dat we koninklijk zijn. Soms vergeten we onze waarde als kind van God. Waardoor we ons makkelijk van de kast naar de muur laten sturen. Waardoor we ons laten intimideren. Ja, we gaan ten gronde door gebrek aan kennis. Je kunt alleen wanhopig worden wanneer je vergeet hoe waardevol je bent. En hoe geliefd je bent. Je kunt je alleen eenzaam voelen wanneer je vergeet dat God beloofd heeft altijd met je te zijn. Ja, je kunt je alleen machteloos voelen wanneer je niet beseft wie de Heilige Geest is in jou. En dat Hij die in jou is meer is dan die in de wereld. Soms ligt het gewoon aan onze kortzichtigheid. Het ligt aan onze vergeetachtigheid. Het ligt aan het feit dat we makkelijk beïnvloedbaar zijn. Hey boy, ik ben bijna van mijn stoel gevallen als ik kijk wie heeft geappt. Onze collega is er vandaag. Abelusu ampisteren. Maar adoro baka, adoro baka. Dus we kunnen de Bijbelteksten weer volop verwachten. Goed, het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht. Zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen, Matthäus 24.

0: That is who we are. We are royalty.
1: My father is a king, so that means I am royalty.
0: Oh, de lijnen die staan open, mensen. Het is wel een rustige uitzending vandaag. Maar kan gebeuren, want elke uitzending, elke dag is anders. Elke dag is uniek. We hebben in elk geval tot 2 uur nog de gelegenheid om te bellen en te appen met elkaar. En dat kan dus

Niet alles naar je zin, mensen, maar God is er en hij doet alle dingen medewerken ten goede voor zij die op hem vertrouwen. Dat want dat ik gado kan draaien op iedere situatie. God heeft je leven onder controle. Blijf je ogen gericht houden op hem. David zou zeggen, ik kijk op naar de berg van waar mijn hulp vandaan zal komen. Met andere woorden, vergeet niet wie achter je staat, vergeet niet wie voor je strijdt. En vergeet niet het feit dat God beschikbaar is. Hij is maar een gebed verwijderd. Nogmaals de felicitatie voor Doraisha en Naomi Puran. Intussen staan de lijnen open, dus voel je vrij. Je mag bellen of appen en de happy hours met ons doen.

0: Een fijn en gezegend weekend toegewenst aan jou en gezin, mi brada. Ja, hetzelfde bro.
1: Ik ben wel veranderd. Ik ben wedergeboren in Christus. Hij maakte me iemand anders.
0: Alles dat we moeten doen is ervoor zorgen dat we dicht bij de Heer blijven. Iedereen heeft apart die zou je kunnen zeggen, iedereen heeft die ruimte om zelf te kiezen. Iedereen krijgt de gelegenheid om zelf die keuze te maken. Trouwens, God verplicht niemand, hè. Hij gaat ook niet tegen je zin in, omdat hij wil dat je van hem houdt. Weet je, het heeft geen zin om iemand te dwingen in een relatie met je te stappen. Het gaat je niet lukken. Je gaat je energie verspillen. De wans man op je, ik kan doen zij wani. Je kan forceren in een relatie met die persoon te stappen. Op een gegeven moment gaat die persoon ja zeggen. Of om jou, alleen dat je stopt met dwingen. Of alleen om te profiteren van je. Maar als iemand niet van je houdt, kan het nooit een gezonde relatie zijn of worden. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, broer Leandro. Hoe gaat het met u?
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
2: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
2: Mag ik een lied horen van Prisian, maar die van, dat van Marsha Dalvoer, van Me Love You, no?
0: Oké. Okay.
2: Love You.
0: Staat genoteerd.
2: Ja, voor iedereen die luistert.
0: Ah, bon. Bedankt voor het bellen en geniet van je pokoe straks.
2: Ja, broer Leandro.
0: Abo, Helen. Bless you. Ja, doei. Ja, vanuit Casaba Olo, Helen, die natuurlijk haar bijdrage heeft geleverd. Ik wil iedereen in Suriname, ook in Nederland. Oh, ik groet ieder in Suriname en ook in Nederland. En ik wens jullie een fijn weekend. Kom van Louise. Ja, de groetjes terug. En welkom in de uitzending. We doen dus de happy hour van maandag tot vrijdag. Tussen 1 en 2. Dat wil dus zeggen dat de mensen in de gelegenheid zijn om te bellen en te appen. En radio met ons te maken. We doen niets anders dan het Koninkrijk van God representeren. Live vanuit de FM 945. A Daily Inspiration. Not Just Radio. Dit is je onbekende.
3: You love me anyway.
0: Papa San. En vergeet het niet, ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Matthäus 28 vers 20. Dat zijn de beloftes van Jezus zelf. Een mens bepaalt in zijn hart wat hij wil doen, maar het is de Heer die het laatste woord heeft. Spreuken 16 vers 9.

Intussen geworden 12 minuten voor 2. Straks om 12 uur, zo om 2 uur, sluiten we dit gedeelte officieel af. Ja, dan gaan we formeel groeten. Dan mag je om 2 uur gaan genieten van de playlist. So welcome and enjoy the gospel here on the 94.5 FM. We zijn er eenmaal 24 uur op de radio. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Jacobus 4 vers 8. Met andere woorden, gado no drei bakagi if you wakago mit gado. Als je tot God nadert, weet je, als je bij hem wil zijn, je wilt iets met hem bespreken. Je wilt iets met hem delen. Je wilt je problemen aan hem geven. Ja, dan gaat hij naar je luisteren, want hij laat je enkele bidden staan. Trouwens, God is een liefdevolle God, hè. Is niet wat mensen denken en wat mensen zeggen. En daarom is het goed om hem persoonlijk te leren kennen. Het is het best om mensen, wanneer je iemand ziet of iemand wil leren kennen, is het best om het persoonlijk te doen. Zodat je je eigen ervaring hebt. En je niet laat ophitsen door wat mensen van de persoon denken. Want vaak genoeg hebben mensen negatieve ervaringen in de kerk. En dan krijgen ze een negatief beeld van God. En dan gaan ze datzelfde negatief beeld van God verspreiden. En delen met mensen. En als jij dat aanneemt en je gaat geloven wat men zegt, dan neem je het negatief beeld van God over en dan ga je jezelf tekort schieten. Want geloof me, je gaat niemand zo goed tegenkomen als de Heer zelf. Want als je mensen kan vertrouwen, van mensen kan houden, maar je vindt dat God slecht is, dan ben je beïnvloed. Want de mens is niet beter dan God. Integendeel, God is verreweg het best. Al zou je alle goede mensen op aarde bij elkaar brengen, ze zijn niets vergeleken met hoe geweldig God is. En daarom wil ik je aanraden om hem boven mensen te zetten. Op de eerste plaats van hem te houden. Zodat je je waarde mag kennen, je identiteit mag vinden. En dat je bovenal niet beschaamd uitkomt. Want zijn liefde stelt niet teleur. Integendeel maken wij misbruik ervan. Papa San met Love Me Anyway. Brengt ons naar 9 minuten voor 2. Het is nog altijd de happy hours op de radio. Nogmaals goedemiddag en welkom als u net erbij bent. Het is nog altijd de happy hours. We hebben nog 8 minuten om te bellen en te appen met elkaar, dus voel je vrij, mensen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Nogmaals de felicitaties voor Doraisha en Naomi Puran, die zijn de jarigen voor vandaag. De Heere is dichter bij ieder die hem aanroept met een zuiver hart. Mensen die ontzag voor hem hebben, komt hij tegemoet. Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen. Psalm 145 vers 18 en 19. Dit is wat bijvoorbeeld staat in het Oude Testament. Dit is wat de Bijbel zegt. Mensen die een negatieve ervaring hebben, ga je iets anders zeggen. Dus de vraag is, wie geloof je? Welke informatie ga je aannemen? Dat wat mensen je zeggen of wat de Bijbel zegt? Maar je moet wel goed nadenken. En je moet weten wat je accepteert. Want uiteindelijk, libisma na libisma. En mensen gaan, je kan niet altijd op mensen rekenen. En bovendien, mensen kunnen je levensduur niet verlengen. Jij zelf kan niet met jezelf. Niemand kan zijn eigen leven verlengen. Niemand kan meer dagen aan zichzelf geven. We zijn afhankelijk. We zijn afhankelijk van degene die dat bepaalt. Palais en Bizzle. Met You Got My Heart. Terwijl we koersen richting de tweede helft. Straks om 2 uur de pogoes. Dat is hoe we de happy hours doen, mensen. Dus welkom en enjoy. You know you got my heart. De blessings voor de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants.
De bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you.

Blessings bro, ik wens iedereen een fijn weekend toe. Mag ik het laatste lied van Risto Tanga aanvragen afzenden naar Naomi Bonte? Ja, dag Naomi, welkom erbij. Succes voor SV Corona. Vanavond is er een wedstrijd tussen Corona en Nyango. Ik denk dat ik aanwezig ga zijn in Sousus. Om te kijken naar deze spannende wedstrijd. Alhoewel ik weet, al weet wie gaat winnen. Yeah. Maar ja, voetbal is rond. Dus er kan van alles gebeuren. Yeah. In elk geval belooft het mooi te gaan worden. Maar een fijn weekend. Dat is wat ik vanavond zo'n beetje ga doen. Zondag even terugtrekken buiten de stad. Ja, zaterdag, ja, ik heb een leuke uitnodiging gehad, maar ik dan zal dat achteraf posten en misschien een verslag geven maandag. Ik wil niet voorop daarop borduren. Dag broeder, mag ik dat liedje Santa Futego horen? En ik weet niet wie het ook... En ik weet niet wie het liedje I Will Worship You Forever, Love You Forever, This God Is Too Good, kom van zuster Mariska, oké, blessing. Ik denk Nathaniel Bazee zingt dat tweede lied. Ik moest even dat bericht ontcijferen, maar goed, het is gelukt. Gelukkig heb ik mijn tong nog heel lang.

Musica uit Nigeria. Moses Bless. Ja, deze man doet het ontzettend goed. Inmiddels heb ik mijn pokoe aan man, dus heb ik mijn lange pokoe. Hij is trouwens niet vandaag bezig, hè. Hij is al jarig bezig met gospel music. We hebben nog 2 minuten om te bellen met elkaar, mensen.

0: And this is the love that we chose. Een boosdoener zit gevangen in zijn eigen kwaad, maar de rechtvaardige heeft blij. Leeft blij en zingt van vreugde. Spreuken 29 vers 6. Blessings en lobby. Cindy, blijf nooit meer zo lang weg hoor. Hij blijft nooit meer zo lang weg, hè, Cindy. Kom je 3 weken langer in OBD. Maar bedankt voor je bijdrage, Sisa. En hopelijk ben je er de volgende keer weer erbij. Gezegend weekend aan alle koninklijke familie van Suriname. En ik wil van hier onze nicht Sasha Mertowirio feliciteren. Met het behalen van haar rechtenstudie van de Anton de Kom Universiteit. En de groeten van onze dochter Saivra en Chloe. Mensen, kan helaas, want ik zie plotseling 10 berichten binnenkomen. Ik weet niet waarom jullie wachten op de laatste moment, jongens. Surinamers, we waren vanaf 1 uur bezig. Blessings, Leandro. Bedankt voor de bemoediging. God bless you. Ja, God bless you too, you did. Hey, bless you, bro. De groetjes vanuit het werk. Soso Lobby. Ja, nee, mensen. Ik schreeuw jullie niet, hoor. Het kwam misschien zo over, maar meneer Baru. Het is meer echt zo van hype, baya. Mensen, we gaan eruit. De tijd zit erop. Ik heb bijna nog 8 berichten, maar ik kan ze niet lezen, want ik moet afsluiten. Anders komen je gedrang met de tijd. Ik ga jullie verzoek wel noteren, zodat jullie kunnen genieten van jullie pokoes. Maar we gaan formeel groeten voor wat betreft de happy hour voor vandaag. Ik mocht jullie vanaf 1 uur dienen en ik wil de WhatsAppers, de bellers bedanken. Dankjewel voor ieder die heeft bijgedragen. En op zijn of haar manier de uitzending met ons heeft willen doen. Ik ben Leandro Martensuitje. Tot zover deze aflevering van Happy Hours op deze vrijdag van 25 september. We zijn er maandag weer met een nieuwe. Tot maandag. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Radio na shalom me begunu uno prefur pure dape no sana a problem.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: zijn iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naar you.
2: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Haribo Shadow.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naview.
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Tread direct for uw ultieme gemak.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Je auto wassen? Denk ook aan ons drinkwater. Laat de tuinslang niet onnodig lopen en gebruik zo weinig mogelijk water. Een emmer kan soms al voldoende zijn. Bespaar waar je kunt, want elke druppel telt. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: This is your number one point radio Shalom. 94.5.
2: I'm thankful. For anyone that doesn't know God, this is your opportunity. Should have seen this with me.
3: Holy Spirit, come into my life. Won't you wrap me up inside your light?

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Piquets, hoe gaat het? Fijn dat jullie alle dagen zijn komen luisteren naar het verhaal over de Toren van Babel. Alvorens we verder gaan met de vertelling van vandaag, zullen we eerst in gebed gaan. Eerbiedig zijn allemaal. Vader in de hemel, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat we heel goed en wel zijn opgestaan. Dank u wel dat we vandaag weer mogen luisteren naar het verhaal van de Toren van Babel. Vader in de hemel, we vragen u alstublieft als u ons ook kan bijstaan en dat we ook naar u mogen luisteren, o Heer. Dat u ons oren kan openen en onze ogen ook kan openen, o Heer. Zodat we kunnen luisteren, we kunnen uw stem horen en ook verstaan. En dat we ook kunnen zien wanneer u ons wat wilt wijzen, o Heer. Vader in de hemel, dank u wel voor onze mama's en ook die papa's en ook alle tantes en oompies. Dank u wel, o Heer, dat we een familie mogen hebben. Kunt u ons vandaag ook bijstaan in alles dat we zullen doen. In Jezus' naam, amen.
1: So happy kids. Zullen we de tekst van de week weer even samen opzeggen? 1, 2, 3. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. En het is gehaald uit, hoor ik het daar ergens? Ja, Genesis 11 vers 7. Goed zo. Deze tekst niet vergeten en goed onthouden, ja? Happy Kids, gisteren hebben we reeds enkele dingen opgenoemd wat we hebben geleerd uit het verhaal over de Toren van Babel.
0: Ja, nu weet ik ook, net als de overige Happy Kids, dat doordat de mensen naar verschillende delen van de wereld zijn gegaan, de verschillende talen in de landen zijn ontstaan. Ja, maar zuster, ik heb een vraag. Waarom werd de naam van de Toren Babel genoemd? En wat betekent dat?
1: De naam Babel betekent spraakverwarring. En de Heere God heeft de toren zelf zo genoemd. Omdat de mensen hun eigen taal niet meer konden spreken. Ze konden elkaar niet meer verstaan. Dus er ontstond een spraakverwarring. Vandaar de naam Toren van Babel.
0: En aan het begin van de vertelling was er een leider die de mensen aangaf wat ze moesten doen. Wie was hij?
1: Die leider heette Nimrod. En Nimrod was een achterkleinzoon van Noah. Hij was ook een man die veel van vechten hield, hoor. Hij hield echt veel van vechten. En omdat hij zo van vechten hield, waren mensen soms ook bang voor hem.
0: Oké. Ik zou ook bang voor hem zijn, hoor. Hoe hij van vechten houdt.
1: Ja, inderdaad. Zo, happy kids. Nu kennen we het verhaal over de Toren van Babel nog beter. Gisteren hebben we reeds enkele dingen opgenoemd die we hebben geleerd uit het verhaal. Is het jou nog gelukt om nog enkele punten te kunnen opschrijven? Zuster, heeft u dat ook kunnen doen?
0: Ja, zuster. Ik heb eruit geleerd dat als mensen samenwerken, ze heel veel kunnen bereiken.
1: Ja, dat is waar. Maar dan moeten ze nog steeds God vragen om ze te helpen. Oké, happy kids. Hebben jullie ook nog wat kunnen opschrijven over wat God wil dat we niet moeten doen? Ja, ik hoor het. We moeten niet jaloers zijn.
0: Ja, want dat maakt dat we steeds gaan willen wat andere mensen hebben.
1: Ja, maar het kan ook zo zijn dat je jaloezie maakt dat we geen mooie en leuke dingen aan elkaar toewensen. Precies hoe de leider Nimrod niet wou dat anderen een stad net zo mooi als die van hun hadden.
0: We hebben ook geleerd dat het belangrijk is om God te blijven volgen, al doen de mensen om ons heen verkeerde dingen.
1: Ja, dat noemen we met een mooi woord volharden in de Heer of volharden in geloof.
0: Zuster, zijn er nog zulke andere verhalen in de Bijbel waarbij God de mensen een blijvende herinnering heeft gelaten, net zoals de regenboog en de toren van Babel?
1: Ja, er zijn zeker nog enkele verhalen, zoals bijvoorbeeld het verhaal over de vrouw van Lot, die veranderd is in een zoutpilaar omdat ze niet heeft geluisterd. Ze heeft zich omgekeerd om te kijken wat God met de stad Sodom en Gomorra liet gebeuren.
0: Oh, oké. Okay. Het is dus belangrijk dat we blijven luisteren naar wat God van ons wil. Anders zullen we minder leuke momenten meemaken.
1: Dat is helemaal waar, zuster. Zo, happy kids. Heel goed onthouden wat de toren van Babel heeft betekend voor alle mensen op aarde. Omdat de mensen trots waren, ze wilden het beste voor zichzelf alleen. En ze luisterden en dienden God niet meer. De toren die ze aan het bouwen waren, heeft God stop laten zetten, omdat hij niet wou dat de mensen erger werden. Vandaar dat hij verschillende talen heeft laten spreken onder de mensen. Vandaar de naam Toren van Babel of spraakverwarring. Ga en vertel dit verhaal aan een ieder die je kent. En niet vergeten, we hebben als Happy Kids nog steeds onze WhatsApp-nummer waarop je ons kan WhatsAppen of bellen als je iets niet hebt begrepen. En ook onze Facebook-pagina waar je alle vragen mag stellen over de verhalen en de vertellingen. Vergeet niet om het te liken en te sharen. Voordat we gaan groeten, zullen we eerst samen met jullie bidden. Eerbiedig allemaal, Vader in de hemel, wij danken u dat u ons weer een prachtig verhaal over u hebt laten horen. Dank u wel voor uw genade, dat u ons elke week en elke dag in staat hebt gesteld om te komen luisteren naar wat u aan ons wilt vertellen. Helpt u ons dat we elke keer tenminste één vriendje of vriendinnetje meenemen om te komen luisteren naar uw verhaal. Dank u wel voor alle zusters en broeders die iedere keer komen naar de radio om ons te vertellen over u. Dank u wel dat we gezond zijn, dat we kunnen eten, dat we naar school mogen gaan, dat we schone kleren hebben. Helpt u ons dat wij niet zoals de mensen van Toren van Babel worden, maar dat ze elke dag u mogen blijven dienen en naar u mogen luisteren. Dat we niet jaloers zijn op wat anderen hebben of dat wij niet het beste wensen voor anderen. Helpt u ons daarbij en wees elke dag met ons. Dit vragen wij u in de naam van Jezus. Amen. So happy kids, bedankt en tot de volgende keer.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode. Kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
0: Shalom FM, the station with the right inspiration.
2: Come sing along. Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody.
3: With all my being, with all of my heart, I've got to bless you. Precious Lord, with my whole heart, I've got to bless you. Precious Lord.

0: Het is 7 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
0: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

We love Uganda. You can move a little.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: Het is 8:00.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, als wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zal ik even om mijn phone voor een dat ben ik wel Ascrivi nou. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are Sue.
4: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn.

Is your case gezond? If your case de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe.

waarden en normen zijn opzij geschoven. Waarden en normen zijn opzij geschoven. Het moraal is gaan vervallen. Zelfrespect en zelfwaarde is gaan vervallen. Santakru en Hogri smaikar dat die boom. En San Boom en Rijn smaikar dat die ouderwets. Omdat die Libisma, de Saka de Srefi, de Saka Gue van normen en waarden, voor zelfrespect en moraal. De Saka de Srefi, Gi, mode. De Saka de Srefi, voor gooi mijn mode, zou een tras mij bepaal. En zou een tras mij meklukken mooi. En de bij dieri sani, god dieri in allerlei omkosten. Voor de in de nieuwste mode. Terwijl de smassa mekne sandati is op commerciële basis. En ook misschien afgodische achtergrond. Zo ze verkiezen je. Normen en waarden zijn ouderwets. Zelfrespect en waardigheid en je waarden zijn ouderwets geworden. Zeden, waarden, normen, moraal, integriteit, voorbeeldig zijn. Alles aan die zien. En zakagwe. Zeiden hem een zakagwe. Omdat hij Libisuma een wakker blindeling bakken trouwen. Libisuma net denk je voor een schreefje moro. Libisuma wat hij voor de in de mode, in de nieuwste iets voor de in. Wat een frere even de in. Martinego accepteerde. Hebben deze principes en ethieken. Hebben deze principes en ethieken nog plaats of waarde of belang bij u en voor u? Volgens de nieuwe mensheid. We leven niet meer om in harmonie te zijn met de schepping of rekening houden met anderen. Maar mensen leven in de nu-tijd voor hun eigen ik, eigen ego, eigen bevredigingen, al kost het leven van anderen, al kost het de vrede van anderen, al kost het hun eigen moraal. De mij serdem zili. Die de diepri. De mij serdem zili. Die grontapu. De mij serdem zili. Die duisternis. Boom voor ons maar begin boom. Den gooi een organisatie. Of in een partij. En de serdem zili. Die is Satan. Soma dringi jorka supu. Ego taki jorka tal. En dansi jorka dansi. Me herhaal. Boom furu sma. Intelligensma. Sma nga capaciteit. Sma nga verstand. Den go in bepaalde organisatie. En vanaf den join a san dati. Vanaf den goin a tori dati. Den o den srefi moro. Omdat die den seri den zili. Den seri den srefi. Die die dungru mati. Die de ideologie vertrouwen. Die de filosofie vertrouwen. Zonder voor onderzoek. San bon en san hogri. Zonder voor onderzoek. Boom voor Takru. Libisma die de zili en de libi naar die dungru makti. Boom voor Libisma. People zijn begin boom.
onderweg ergens den beland. Anyone sorry? Bid de abbie voor zeer de zielie. Ruil de integriteit. Ruil de moraal. Ruil normen en waarden. Voor positie. De ruil hem schreefie. Voor een chingsop potijdelijke positie. En Samsa. En dringi jorka soepu. Zo de abbie. Voor taki jorka taal. En dansie. Jorka poku. Den dansen Jorka poku. Onder den dringen Jorka supu. Want den onder den schreefie moro. Den last dem identiteit. Den last sang bin der. Den standpunt in a libi. Den last dem libi. Dem overtuiging. En den geloofsovertuiging. Den lasting. Onder den langen schreefie. In ruil voor een tijdelijke positie of tijdelijke libby. De mode van de tijd, de mode van de wereld en de omkoperijen en de beïnvloedingen, bedrog en leukens, daarop rust het. Alles sani, sang jij doe, zij maak je verval, sang jij maak je last je identiteit. Een berust te bedrog en leukens. Daarom people go te gronden door gebrek aan kennis. People go te gronden door gebrek aan kennis. People lassie, dan vergeet je de identiteit door gebrek aan kennis. People las de schreefie, dan schap de schreefie moro, dan maakt trouw aan bepaald ding door gebrek aan kennis. Nathan, you come back na your identiteit and give farewell na tijdelijke sani. Give farewell na your eigen ego. Give farewell na your eigen vreed opstelling. Terwijl God will make you that you fulfill een gezonde rol met normen en waarden. Met moraal, met integriteit, omdat in dat die gehoor je in stand en dat die je liep naar bakka. Bakka liep die siklari, naar dat die je liep naar bakka. Na ten je kari masragado, je kies je identiteit bakka en sabi, het is niet te laat. Vandaag heb je nog de kans om te herstellen, om te veranderen. En om iets goeds van uzelf te maken. God spreekt tot u vandaag. Ja, inderdaad, u bent een product. Maar een product van zang. Een product van zang, u bent. Voor de people, de last, de eigen identiteit. Omdat die de wakker, bakker, lege beloften. De wakker bakker beloften zijn abi inhoud. Voor uw libi suma de lassie de eigen identiteit. De lassie de geloofsovertuiging. Onder de wakker bakker wasani zijn de tijdelijk. Boom voor uw sma de wakker bakker wat filosofie. Of een ideologie vertrouwen. Vertrouwen. Sano abi basis. Sano abi fundament. Sano abi houvast gieden. En tede storm kom. Tede aanval kom. Tede problemen kom. Tede nood kom. Je nego horistant. If je bouwt op een fundament. Sang de folibisuma. Ideologie. Sande voor Libisuma filosofie. U bent een unieke mens. U bent geschapen naar het beeld en gelijkenis van een schepper. De Heer uw God. De Heere God heeft u gemaakt, geformeerd. U bent de schepsel van de schepper. Daarvan
You Kentucky, you were product for an organization of for a party of for a smart sang nabi in hout. If you take you were product for a philosophy sang nabi in hout. If you take you were product for a sunny sang nabi on basis, then you act there in duisternis. Then you walk like a blindy man and you follow tra blindy man. The blind light the blinden. The blind light the blinden. And beide vallen in the put. Well, me ma ben geboren zo. Me pa ben geboren zo. Zo me des zo op toe. Dat is een verkeerde opstelling. Kan die ding bin aber redenering dat hij. Je ma of pa of tante of oma bin aber redenering dat hij. Omdat ik nog bij sabi betre. Of ik nog bij sabi bepalen sani. Maar die tijd vordert. De wetenschap neemt toe. De tijd vordert. Technologie vordert. Je nog een tante redeneren. Nou een primitief redenering. Je kan dan redeneren met een oude, verroeste redenering. Je kan dan redeneren met een geoxideerde redenering. Op jij! En she zei pas al om to you. Van je Kentucky, je de wat product voor wat organisatie zijn nou abi fundament. Van je Kentucky, een product voor een sma. Sang no abi moraal, sang no abi ethieke, sang no abi zeden, sang no abi normen en waarden. Faikan de, ay waka baka wa sma, sang no abi integriteit. Faikan waka baka wa sma, sang op kosten van anderen. Hij verrijkt zich, of hij maakt zich geweldig. Faika waka baka wa sma, sam niks te maken aan jou. Maar je deklari voor die libige asma dat hij. Je deklari voor denige asma dat hij. Terwijl asma no abi no one gevoel of gedachte ge jou. Open je eye en zie de kring. Open je eye today en besef wat voor product bent u.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben. Is echt.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.